0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het ongeluk vandaag met gevaarlijke stoffen in Zwaag heeft aan 2 mensen het leven gekost. Het tweede slachtoffer, een 40-jarige man uit Zwaag, overleed in het ziekenhuis. De 2 waren onwel geworden bij een verfcoatingbedrijf en moesten worden gereanimeerd. Volgens een bron bij de familie zouden ze in een vat met chemicaliën zijn gevallen. De arbeidsinspectie onderzoekt het ongeluk en houdt ook rekening met dat scenario. De vrijgekomen stoffen vormden geen gevaar voor de omgeving. Nederlandse kiezers zijn steeds ontevredener over het kabinet Jette, zo blijkt uit een nieuwe peiling van Ipsos INO. 7 op de 10 kiezers zijn ontevreden, terwijl maar 18% positief is over het beleid. Dat is het laagste tevredenheidspercentage sinds het kabinet in februari aantrad. Volgens de onderzoekers speelt de discussie over de begroting daarbij een belangrijke rol. Nog maar 9% heeft er vertrouwen in dat het kabinet de problemen kan oplossen. Pro is nu de grootste partij met virtueel 26 zetels. Een van de 2 agenten die gewond raakte bij de schietpartij in het Gelderse Overasselt is uit het ziekenhuis en herstelt thuis verder. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel al van de intensive care af, zo meldt de politie Oost-Nederland. Ondertussen kwamen inwoners afgelopen avond bijeen voor een inloopavond over de schietpartij. Daar waren veel vragen over de veiligheid en de communicatie van de gemeente na het incident. De burgemeester begrijpt de zorgen van de inwoners goed, zo zei hij. En Oekraïne stelt Rusland een tijdelijk staakt het vuren voor tijdens het bezoek van de 2 Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner dit weekend in Moskou en Kiev. President Zelensky zegt dat zijn land in die periode geen luchtaanvallen zal uitvoeren en hij roept Rusland op om hetzelfde te doen. De 2 Amerikaanse gezanten proberen al langer te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar het leverde nog niets op. Ze bezochten tot nu toe ook alleen Moskou, maar gaan nu dus ook naar Kiev. Het weer, er is kans op een bui. De temperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit. Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvets brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober, Theater in de Lucht, Rotterdam Overschie. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl. Een beleggingspand kopen, verbouwen of herfinancieren? Beleggingspandenfinanciering.nl heeft toegang tot een netwerk van 170 vermogende families en volop mogelijkheden voor jouw vastgoedfinanciering. Tot wel 85% gefinancierd. En vooral, snel duidelijkheid. Vastgoedfinancieren, wij denken verder. Kijk op beleggingspanden-financiering.nl.
3: Seabreeze. Just look at our webshop for t-shirts, mugs, car stickers, and much more. Just go to our website and click on webshop.
4: Seabreeze. Classic. After classic. After classic. After classic. Classic hits.

0: Dossier met Guido Babbelaar. Elke maandagmiddag van 2 tot 4 op Radio Seabreeze.
1: I will survive.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het ongeluk vandaag met

0: percentage sinds het kabinet in februari aantrad. Volgens de onderzoekers speelt de discussie over de begroting daarbij een belangrijke rol. Nog maar 9% heeft er vertrouwen in dat het kabinet de problemen kan oplossen. PRO is nu de grootste partij met virtueel 26 zetels. Een van de twee agenten die gewond raakte bij de schietpartij in het Gelderse Overasselt is uit het ziekenhuis en herstelt thuis verder. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel al van de intensive care af, zo meldt de politie Oost-Nederland. Ondertussen kwamen inwoners afgelopen avond bijeen voor een inloopavond over de schietpartij. Daar waren veel vragen over de veiligheid en de communicatie van de gemeente na het incident. De burgemeester begrijpt de zorgen van de inwoners goed, zo zei hij. En Oekraïne stelt Rusland een tijdelijk staakt het vuren voor tijdens het bezoek van de twee Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner dit weekend in Moskou en Kiev. President Zelensky zegt dat zijn land in die periode geen luchtaanvallen zal uitvoeren en hij roept Rusland op om hetzelfde te doen. De twee Amerikaanse gezanten proberen al langer te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar het leverde nog niets op. Ze bezochten tot nu toe ook alleen Moskou, maar gaan nu dus ook naar Kiev. Het weer, er is kans op een bui. De temperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit. Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvets brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober, Theater in de Lucht, Rotterdam Overschie. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl. Een beleggingspand kopen, verbouwen of herfinancieren? Beleggingspandenfinanciering.nl heeft toegang tot een netwerk van 170 vermogende families en volop mogelijkheden voor jouw vastgoedfinanciering. Tot wel 85% gefinancierd. En vooral, snel duidelijkheid. Vastgoedfinancieren, wij denken verder. Kijk op beleggingspanden-financiering.nl.
2: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via

degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we

Voor degene met de slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots, in zijn risicoloze hoge toren, op zijn risicoloze hoge rots, moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Als jij het beste uit je radio wilt halen, blijf dan op de hoogte van de laatste ontwikkelingen via onze website. Met informatie over onze DJ's, programma's en uitzending gemist.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het ongeluk vandaag met gevaarlijke stoffen in Zwaag heeft aan 2 mensen het leven gekost. Het tweede slachtoffer, een 40-jarige man uit Zwaag, overleed in het ziekenhuis. De 2 waren onwel geworden bij een verfcoatingbedrijf en moesten worden gereanimeerd. Volgens een bron bij de familie zouden ze in een vat met chemicaliën zijn gevallen. De arbeidsinspectie onderzoekt het ongeluk en houdt ook rekening met dat scenario. De vrijgekomen stoffen vormden geen gevaar voor de omgeving. Nederlandse kiezers zijn steeds ontevredener over het kabinet Jette, zo blijkt uit een nieuwe peiling van Ipsos INO. 7 op de 10 kiezers zijn ontevreden, terwijl maar 18% positief is over het beleid. Dat is het laagste tevredenheidspercentage sinds het kabinet in februari aantrad. Volgens de onderzoekers speelt de discussie over de begroting daarbij een belangrijke rol. Nog maar 9% heeft er vertrouwen in dat het kabinet de problemen kan oplossen. Pro is nu de grootste partij met virtueel 26 zetels. Een van de 2 agenten die gewond raakte bij de schietpartij in het Gelderse Overasselt is uit het ziekenhuis en herstelt thuis verder. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel al van de intensive care af.

0: dus ook naar Kiev. Het weer, er is kans op een bui. De temperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit. Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvets brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober, Theater in de Lucht, Rotterdam Overschie. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl. Een beleggingspand kopen, verbouwen of herfinancieren? Beleggingspandenfinanciering.nl heeft toegang tot een netwerk van 170 vermogende families en volop mogelijkheden voor jouw vastgoedfinanciering. Tot wel 85% gefinancierd. En vooral, snel duidelijkheid. Vastgoedfinancieren, wij denken verder. Kijk op beleggingspanden-financiering.nl.
2: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het ongeluk vandaag met gevaarlijke stoffen in Zwaag heeft aan 2 mensen het leven gekost. Het tweede slachtoffer, een 40-jarige man uit Zwaag, overleed in het ziekenhuis. De 2 waren onwel geworden bij een verfcoatingbedrijf en moesten worden gereanimeerd. Volgens een bron bij de familie zouden ze in een vat met chemicaliën zijn gevallen. De arbeidsinspectie onderzoekt het ongeluk en houdt ook rekening met dat scenario. De vrijgekomen stoffen vormden geen gevaar voor de omgeving. Nederlandse kiezers zijn steeds ontevredener over het kabinet Jetten, zo blijkt uit een nieuwe peiling van Ipsos INO. 7 op de 10 kiezers zijn ontevreden, terwijl maar 18% positief is over het beleid. Dat is het laagste tevredenheidspercentage sinds het kabinet in februari aantrad. Volgens de onderzoekers speelt de discussie over de begroting daarbij een belangrijke rol. Nog maar 9% heeft er vertrouwen in dat het kabinet de problemen kan oplossen. Pro is nu de grootste partij met virtueel 26 zetels. Een van de 2 agenten die gewond raakte bij de schietpartij in het Gelderse Overasselt is uit het ziekenhuis en herstelt thuis verder. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel al van de intensive care af, zo meldt de politie Oost-Nederland. Ondertussen kwamen inwoners afgelopen avond bijeen voor een inloopavond over de schietpartij. Daar waren veel vragen over de veiligheid en de communicatie van de gemeente na het incident. De burgemeester begrijpt de zorgen van de inwoners goed, zo zei hij. En Oekraïne stelt Rusland een tijdelijk staakt het vuren voor tijdens het bezoek van de 2 Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner dit weekend in Moskou en Kiev. President Zelensky zegt dat zijn land in die periode geen luchtaanvallen zal uitvoeren en hij roept Rusland op om hetzelfde te doen. De 2 Amerikaanse gezanten proberen al langer te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar het leverde nog niets op. Ze bezochten tot nu toe ook alleen Moskou, maar gaan nu dus ook naar Kiev. Het weer, er is kans op een bui. De temperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit. Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvets brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober, Theater in de Lucht, Rotterdam Overschie. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl. Een beleggingspand kopen, verbouwen of herfinancieren? Beleggingspandenfinanciering.nl heeft toegang tot een netwerk van 170 vermogende families en volop mogelijkheden voor jouw vastgoedfinanciering. Tot wel 85% gefinancierd. En vooral, snel duidelijkheid. Vastgoedfinancieren, wij denken verder. Kijk op beleggingspanden-financiering.nl.
3: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Jos Tuinstaan met het radionieuws op Radio Sea Breeze. In het zuiden van Frankrijk woedt een grote natuurbrand, waarbij al zeker 150 hectare natuur is verbrand. Die brand brak gistermiddag uit in het departement Aude, vlakbij de Spaanse grens. 32 inwoners werden al uit voorzorg geëvacueerd. Zo'n 300 brandweerlieden bestrijden het vuur met hulp van blusvliegtuigen. Twee spuitgasten raakten daarbij licht gewond. Door de hitte met temperaturen tot 40 graden verspreidde het vuur zich snel. Het Panama-kanaal beperkt het aantal schepen dat dagelijks mag passeren verder door ernstige droogte. Vanaf half september gaat het aantal doorvaarten terug van 36 naar 32 per dag. Door El Niño staat het water in de meren die het kanaal voeden te laag. Panama heeft daarom de noodtoestand uitgeroepen. Het Panama-kanaal is goed voor zo'n 5% van de wereldwijde scheepvaart en erg belangrijk voor de Amerikaanse handel. Opnieuw heeft een Amerikaanse rechter nieuwe regels voor stemmen per post tegengehouden. Het verbod geldt voor onbepaalde tijd, in aanloop naar de congresverkiezingen in november. De regels verplichten staten onder meer lijsten aan te leveren van kiezers die per post mogen stemmen. Ook moeten stembiljetten unieke streepjescodes krijgen, anders kan de postdienst ze weigeren. De regering Trump heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof gevraagd het verbod op te heffen. Amerikaanse Vietnam-veteranen stappen naar de rechter om de bouw van een triomfboog van president Trump tegen te houden. De regering wil binnen 2 weken met de bouw ervan beginnen, maar de veteranen vinden dat te snel. Ze zeggen dat Trump geen toestemming van het parlement heeft. Ook zouden eerdere rechtszaken over het project nog niet zijn behandeld. De triomfboog moet vlak bij de militaire begraafplaats Arlington komen. De veteranen vrezen dat de bouw begint voor rechters zich erover buigen. Dan nog het weer, af en toe zon, maar in de noordelijke helft enkele buien. Vanmiddag zon en wolken en meest droog, bij maximaal 20 graden.
2: Tot zover het radio nieuws op Radio Sea Breeze.
3: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
4: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
5: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
6: Seabreeze. Just look at our web shop for t-shirts, mugs, car stickers, and much more. Just go to our website and click on web shop.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is ons thuisstaan met het radionieuws op Radio Seabreeze. De inspectie Leefomgeving en Transport zegt dat ze minder effectief kan handhaven omdat bewindspersonen herhaaldelijk ingrepen bij het toezicht op statiegeld. Maatregelen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren werden meerdere keren teruggefloten door achtereenvolgende staatssecretarissen. Daardoor blijft onder meer 270 miljoen euro aan niet ingeleverd statiegeld hangen. Wetenschappers noemen het ingrijpen ongebruikelijk en schadelijk voor onafhankelijk bestuur. In Washington zijn zo'n 50 medewerkers van de militaire Joint Staff onderworpen aan leugendetectortests, meldt de New York Times. De Amerikaanse overheid zoekt naar mogelijke lekken over munitietekorten, waaronder raketten voor het Patriot-systeem. De tests werden in augustus afgenomen. Het Pentagon zegt dat lekken van geheime informatie over nationale veiligheid uiterst serieus worden onderzocht. In het zuiden van Frankrijk woedt een grote natuurbrand, waarbij al zeker 150 hectare natuur is verbrand. Die brand brak gistermiddag uit in het departement Aude, vlakbij de Spaanse grens. 32 inwoners werden al uit voorzorg geëvacueerd. Zo'n 300 brandweerlieden bestrijden het vuur met hulp van blusvliegtuigen. Twee spuitgasten raakten daarbij licht gewond. Door de hitte met temperaturen tot 40 graden verspreidde het vuur zich snel. Het Panama-kanaal beperkt het aantal schepen dat dagelijks mag passeren verder door ernstige droogte. Vanaf half september gaat het aantal doorvaarten terug van 36 naar 32 per dag. Door El Niño staat het water in de meren die het kanaal voeden te laag. Panama heeft daarom de noodtoestand uitgeroepen. Het Panama-kanaal is goed voor zo'n 5% van de wereldwijde scheepvaart en erg belangrijk voor de Amerikaanse handel. Nog het weer, af en toe zon, maar in de noordelijke helft enkele buien. Vanmiddag zon en wolken en meest droog, bij maximaal 20 graden. Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
2: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
3: Hemdvoorhem.nl, back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
6: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tealano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
7: Start de motor! De boerderij wacht.
8: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
9: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.

de muziek van je leven. Crispin St. Peters hadden wij 1966. De Pied Piper heette dat ding. Diana Ross en de Supremes al na met de Happening uit 67. En Jacques Dutronc was de laatste. Ile Saint-Cœur, Paris Saint-Germain uit 68. 7:17 AM 1395. Dit is Seabreeze.

uit de tijd dat vinyl een kostbaar bezit was. Zaterdagmorgen, je hoorde Tommy James en de Shondells uit 1969. Sweet Cherry Wine. De Pipkins en daar met Gimme That Ding uit 1970. En T-Rex was de laatste met Hot Love uit 71. 7:29 AM 13:95.

de Goudstouwen. Hoor je hier. Hey, hallo. Het is weekend. En leuk dat je erbij bent. Access naar de uit 1972. Ela Ela. Dan uit 1973. Tie Yellow Ribbon. En Harry Chapin was de laatste uit 1974. WOLD. Toen middengolven nog helemaal was. 741 AM 1395.

muziek uit de top 10.000 van de 20e eeuw. The Guys and Dolls kreeg je van ons. There's a Whole Lot of Loving uit 75. Maggie McNeil daarna, terug naar de kust uit 76. En de laatste was van Al Stewart. On the Border, hit in 77. 7:53 AM, 13:95 hier bij Seabreeze. Champagne heb ik nog voor je tot het nieuws met Light Up My Eyes uit 78. En Lou en X Hollywood Bananas met Kingston Kingston uit 1979. Na het nieuws stomen we op naar 1993. Tot zo meteen.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op Radio Seabreeze. In Bolivia zijn meerdere doden en tientallen gewonden gevallen door een explosie op een legerbasis in Sanandita, meldt nu.nl op basis van lokale autoriteiten. De ontploffing gebeurde tijdens werkzaamheden aan munitie. De oorzaak wordt onderzocht. Slachtoffers zijn naar ziekenhuizen in de regio gebracht. De regering spreekt van een zeer ernstig incident en heeft extra veiligheidsdiensten ingezet. In Overasselt is een van de twee gewonde agenten inmiddels uit het ziekenhuis. De andere agent ligt er nog, maar is van de intensive care af, zegt politie Oost-Nederland in de talkshow Renze. Hoe hun herstel verloopt is nog onzeker. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een woning. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Collega's verleenden direct eerste hulp. Voor de schietpartij zitten nog 32 mensen vast. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt kan de AfD bij de deelstaatverkiezingen mogelijk de absolute meerderheid halen. Dat succes wordt volgens de NOS vooral toegeschreven aan partijleider Ulrich Siegmund, een 35-jarige ex-parfumverkoper die uitgroeide tot het charismatische gezicht van de radicale vleugel. De Veiligheidsdienst bestempelt de afdeling als extreem rechts. Siegmund voert campagne op remigratie, verbod op regenboogvlaggen en het stopzetten van subsidies voor zogenoemde anti-Duitse cultuur. De inspectie Leefomgeving en Transport zegt dat ze minder effectief kan handhaven omdat bewindspersonen herhaaldelijk ingrepen bij toezicht op statiegeld. Maatregelen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren werden meerdere keren teruggefloten door achtereenvolgende staatssecretarissen. Daardoor blijft onder meer 270 miljoen euro aan niet ingeleverd statiegeld hangen. Wetenschappers noemen het ingrijpen ongebruikelijk en schadelijk voor onafhankelijk bestuur. Nog het weer, af en toe zon, maar in de noordelijke helft enkele buien. Vanmiddag zon en wolken en meest droog bij maximaal 20 graden. Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
5: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
6: Hallo, hallo, lekker mannetje van

Lip Sync met Funky Town uit 1980. We zijn om 7 uur begonnen in 1965. En tot 9 uur stomen we op naar 1993. Welkom bij 2 uur 808 AM 1395.

Yippie! Ja, ja.

Opnieuw klinken de klassiekers uit je speakers. En tot 9 uur gaan we steeds een jaartje verder in de tijd. Kim Wilde hoorde je met Kids in America uit 1981. Imagination daarna met Just an Illusion uit 82. En de Chaps en het Schots als laatste. Rawhide uit 1983. 819 AM 1395.

slechte muziek is wat jonge mensen leuk vinden. Goede muziek is wat je als jonge mensen hoorde. Roger Waters draaide 501 AM uit 84. De BZN daarna met The Summertime uit 85. En Frizzle Sizzle als laatste. Songfestival. Alles heeft een ritme uit 86. 8:31 AM, 13:95.

Ze hebben de tand destijds doorstaan. Tot 9 uur zijn we onderweg naar 1993. Phil Lynott hoorde je, King's Call uit 87. Ellet Driessen daarna, ooit de zanger van Spargo met Love Lies, zijn enige solo-hit uit 88. En de laatste was van Soul to Soul. Keep on Moving uit 1989. 8:43 AM, 13:95. Seabreeze.

We doen de hits uit de gouden eeuw van de popmuziek. Angela on the Road hoorde je. Dolly Dot, Angela Groothuizen met Persje uit 1990. De Bingo Boys daarna featuring Prinsessa met How to Dance uit 91. En Snap was de laatste, de best verkochte plaat van 92. Rhythm is the Dancer, 856 AM, 1395. Chris Isaac heb ik nog voor je met Can't Do a Thing uit 1993. Veel plezier met de collega's, een heel fijn weekend. En graag tot later. Dank voor de conditie.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is ons thuisstaan met het radionieuws op Radio Sea Breeze. In Europa zijn dit jaar al meer dan 1000 besmettingen met het West-Nijl-virus gemeld, schrijft het ANP op basis van Europese gezondheidsdata. Vooral Italië, Griekenland en Roemenië zien veel gevallen. Het virus wordt overgedragen door muggen en kan bij een klein deel van de patiënten ernstige neurologische klachten veroorzaken. Gezondheidsdiensten roepen op alert te zijn tijdens warme, muggenrijke perioden. In Canada is de beroemde Florentiner-diamant van 137 karaat voor het eerst in 100 jaar weer te zien. De steen, eeuwenoud en omgeven door legendes, werd na de val van Oostenrijk-Hongarije in 1918 verborgen gehouden door de Habsburg-familie. In Quebec is hij tentoongesteld en juridisch beschermd tegen Europese claims uit Oostenrijk en Italië. De kans dat de diamant terugkeert naar Europa lijkt klein. In Bolivia zijn meerdere doden en tientallen gewonden gevallen door een explosie op een legerbasis in San Andita, meldt nu.nl op basis van lokale autoriteiten. De ontploffing gebeurde tijdens werkzaamheden aan munitie. De oorzaak wordt onderzocht. Slachtoffers zijn naar ziekenhuizen in de regio gebracht. De regering spreekt van een zeer ernstig incident en heeft extra veiligheidsdiensten ingezet. Op de A76 bij Nut in Limburg is één persoon gewond geraakt bij een botsing tussen een auto en een vrachtwagen. De auto kwam na de klap tegen de vangrail terecht. Hulpdiensten waren snel ter plaatse en het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. De weg was korte tijd deels afgesloten. Dan nog het weer, af en toe zon, maar in de noordelijke helft enkele buien. Vanmiddag zon en wolken en meest droog bij maximaal 20 graden. Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
5: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
6: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

ja, wie had er ooit nog aan gedacht die vandaag eens te kunnen beluisteren? Vandaag lukte het hier op de radio met superstar Jamelia hier in Happy the Peppy. Het programma waarin we halverwege teruggaan naar werkelijk vergeten plaatjes. Vandaag echt eentje die al vergeten was, hoor. Maar als je hem terug hoort, denk je, ja, verdinges, die hadden we ook nog. Ja, we gaan het zo meteen meemaken. Dus halverwege dit programma zoals je van ons gewend bent. Nu door met een lekker dansplaatje van Barry Manilow. De good old Barry deed dat samen met Kid Creole en de Coconuts. En hey, mama.

Twee beroemde heren, redelijk op leeftijd, maar feestjes bouwen. Zij deden het als geen ander. Barry Manilow en Kid Creole en zijn Coconuts en Hey Mambo. Hey, Mambo.

Dat was Basto, een plaat die niet zo succesvol was. Maar Basto had in de tijd meer grote hits. I Wanna Rock With You Tonight. Ik ga er eens diep over nadenken hoor. Ik heb last van mijn ex-droog en bovendien van mijn ego. Dus ik heb geen idee of het gaat lukken. Maar we houden het even in gedachten. I Wanna Rock With You hier in

0: Het was een succes, zo begin jaren 80. De muziek van de Rocksteady Crew, ze deden het allemaal heel mooi voor, maar je moest het niet nadoen, want dan loop je nu nog met een driedubbele hernia waarschijnlijk. Hey you, de Rocksteady Crew.
1: Here comes the music.
2: Steve Ball.

0: En inderdaad, het was een jaren 60 hit, maar het was ook een jaren 80 hit. En een hele bekende, dus die kwam niet in aanmerking voor de vergeten hits. Het was de plaat van Jay and the Americans en Cara Mia. Maar daarna gaan we wel naar de vergeten plaatjes.
1: Mijn

schijnt dat hij het lekker doet hoor in Zuid-Europa, waar nog veel Nederlanders aan het vakantievieren zijn en waar er schijnbaar nog meer aan de Costa's lopen dan op het Damrak in Amsterdam, bij wijze van spreken. Monique Smit en haar nieuwste hit in heel Nederland en alle vakantievierende plaatsjes, Niet naar huis.

Dat kun je wel zeggen. De zomer was dit jaar zeker magisch. Vooral voor de mensen die een hekel hebben of allergisch zijn voor regen. Die hebben de zomer van hun leven gehad. Al is de laatste week wat minder misschien, maar we houden de moed erin met Playa Hitty.

Heerlijk mooi deze plaat. Deze plaat van Kevin Friday, een man uit Ierland die uit dezelfde school komt als de mannen van U2. En dat kun je toch wel horen eigenlijk. En dat te bedenken dat Kevin Friday bekend was uit de post-punk hoek. Niet te filmen, maar dit was heel erg mooi. En toch een beetje anders dan de post-punk. I want to live.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De twee Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner komen dit weekend met een nieuw vredesvoorstel voor Rusland en Oekraïne. Ze reizen naar Moskou en waarschijnlijk ook naar Kiev, waar ze nog niet eerder waren. President Trump zegt een concreet plan te hebben voor een eind aan de oorlog, maar details zijn nog niet bekend. De Oekraïnse president Zelensky heeft voorgesteld om tijdens de gesprekken een tijdelijk bestand te houden, maar de Russische aanvallen op Oekraïne gaan gewoon door. Mensen die vastlopen bij de Belastingdienst of de dienst Toeslagen kunnen sinds deze week gratis hulp krijgen via een nieuw telefoonnummer. Via 0800 81 15 kunnen mensen met ingewikkelde problemen elke werkdag terecht van 9 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds. Hulpplatform Geldfit kijkt dan welke ondersteuning nodig is en verwijst mensen zo nodig door. De belangenbehartiger voor belastingplichtigen en toeslaggerechtigden zegt dat veel mensen nu niet weten waar ze terecht kunnen. Bij de explosie op een legerbasis in Bolivia zijn zeker 10 mensen omgekomen en 62 mensen gewond geraakt. De ontploffing vond plaats bij een militaire basis in Viacha, vlakbij de hoofdstad La Paz. Volgens de politie lag daar vuurwerk opgeslagen. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend en wordt onderzocht. Er zijn 7 mensen als vermist opgegeven, tientallen woningen raakten beschadigd. De brandweer waarschuwt dat er nog steeds gevaar is voor een nieuwe explosie. En met de inzamelingsactie voor de doodgeschoten beveiliger in Overasselt is inmiddels 20.000 euro opgehaald en het streefbedrag is nu verhoogd naar 22.000 euro. Dat geld is bedoeld voor het afscheid van de 51-jarige Berry uit Wiegen die geen uitvaartverzekering had. Hij werd dinsdag doodgeschoten terwijl hij het huis van Jan G. bewaakte in het Gelderse dorp. Het is tot nu toe het enige dodelijke slachtoffer van de schietpartij. Geld dat overblijft gaat naar de moeder van Berry voor ondersteuning en verzorging. Het weer, wolken en wat zon wisselen elkaar af met ook kans op een bui, met name in het noorden. Vanmiddag wordt het een graad of 20 bij een matige, langs de kust vrij krachtige tot krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Start de motor! De boerderij wacht!
6: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
7: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
8: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk! Reserveer online via opslagbakkie.nl.
9: Seabreeze. Just look at our webshop for t-shirts, mugs, car stickers, and much more. Just go to our website and click on webshop.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
10: Ook goedemorgen.

0: Mamalou naartoe? Ja, je weet het maar nooit, hè? Ja, Mamalou van... ja, hoe kan het ook anders? Les van Prins en Zangers. En dat is ook alweer jaren geleden, hoor.
1: Dit is Tom Polderman. Met koffie, gebak en vooral veel
0: gezelligheid. Heel veel gezelligheid en bijzonder goedemorgen, luister vrienden. Jawel, het is zaterdagochtend en ja, de laatste dag van de werkweek voor heel veel mensen tenminste. Ja, tenzij je in de winkel werkt, ja, dan moet je gewoon doorgaan. In het ziekenhuis moet je ook doorgaan. Want wat zou een ziekenhuis zijn zonder verplegend personeel, toch? Ja, moet je toch niet aan denken. Oké, je luistert naar uw favoriete radiozender op de zaterdagmorgen met heel veel gezelligheid. Heel veel lekkere muziek en ga zo maar door. Wat dacht je bijvoorbeeld van een plaatje van de Supremes? Nou, ja, dat is hartstikke leuk hoor, om daar naar te luisteren. Nee, het zijn niet de Supremes, het zijn de 3 degrees. 3 graden Celsius om precies te zijn, de 3 degrees. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Luister en huiver.

0: Simple Heart, de 3 degrees. En ja, ik ben blij dat mijn hart klopt, want als hij niet zou kloppen, dan zou het heel stil worden. Ja, denk het wel. Ja, een heerlijke plaat van de 3 degrees. En dat allemaal hier op uw favoriete radiozender op de zaterdagmorgen. Lekkere. Ja, als je toevallig in de buurt van Zeewolde bent, dan kun je naar het Dweilfestival. Ja, moet je niet denken dat ze er allemaal weer grote dweilen lopen en emmertjes water en dat soort dingen meer. Nee, het is een Dweilorkestenfestival. En dat ziet allemaal dweilorkesten en die gaan dan lekker zitten spelen van toeteroeteroe en gaan ze maar door. Het wordt leuk. Ja, dan kan die uitblijven. Een gezellig festival. Het is om 10:00 vanochtend al begonnen en het gaat door tot vanavond om een uur of half elf uur denk ik. Ja, dat is leuk. Oké.
1: Don Polderman.
2: Lekker bakkie. Koffie compleet.
0: Kent u aan die van de Leek? Nee? Ja, ik kende hem ook niet, maar hij brengt leuke muziek hoor. Oh. Van de Malibu. Oh, nou, volgens mij word je er hartstikke dronken van.
3: Ik lig hier op het strand, met mijn kont in het zand. Ik heb John met me mee,

0: Luister eens, Pikkie. Het was me weer een avondje.
1: Ja, dat was weer ouderwets gezellig, hè, Johnny?
0: Ja, man. Ik heb genoten. Maar ik ga zo wel lekker naar mijn bedje toe.
1: Ah, joh. Nog eentje dan.
0: Ach,

een zomerhit kunnen zijn, laten we vinden, als hij wat eerder uitgebracht was geweest. Maar ja, dat is niet gebeurd. Hij is net uitgekomen. En dus is het geen zomerhit. Want joh, de zomer is al een klein beetje op zijn retour. Hè? Jongens. Oh, wat lopen de mensen allemaal weer te klagen over het feit dat het een beetje regent. Hè? Een beetje regen, dat is toch lekker, joh. Een beetje water, drinkwater en water voor de plantjes en water voor de koetjes en water voor iedereen. Ja, over Malibu gesproken. Malibu en een koe. Nou.

Heerlijk, hè? Ja, de heer van de Befoenzaaiers. Uit Enschede afkomstig, wat willen we dan meer? En oh, dat is toch leuk. Heerlijke muziek om ja, gewoon lekker naar te luisteren en lekker vrolijk bij te worden. Want neemt u mij niet kwalijk. Ik zat een snoepje te eten en dat ging niet helemaal goed. Had u het in de gaten? Oké, ja, lekkere muziek om vrolijk bij te worden en vrolijk bij te zijn. Ja, op deze vrolijke zaterdag, hoor. En dat allemaal op uw favoriete zendertje.

0: Polderman.
1: Er zijn wel eens mensen die zeggen van, wat doet zo'n Polderman nou de hele dag? Nou ja, lekker radio maken, dat is een ding wat zeker is. Dat is het mooiste wat er is. En verder lekker een stukje fietsen, een stukje lopen, een stukje lekker 3 dagen in de week lekker sporten. 'S Morgens vroeg, dat is ook heerlijk. En lekker in beweging blijven, dat is een belangrijk item. Als je met pensioen bent, hoor. Hey, oh, hey, wat is dat? Alarm, alarm, alarm, alarm.

0: de rotherrie, wat een rotherrie. Dit waren de heren van de suite en de Black Buster. En dat allemaal op uw favoriete radiozender. Op de zaterdagmorgen. Mocht het zijn dat je in Zeeland woont, luister vrienden. En je wil van Noord-Beveland naar bijvoorbeeld de overkant toe. Ja, het is allemaal wat. Of net andersom, vanuit Zierikzee naar de overkant. Ja, het ligt er maar aan welke kant je woont. In ieder geval, het gaat niet lukken. Nee, je kan niet over de Zeelandbrug, want die is afgesloten. Behalve voor fietsers, die mogen wel gewoon door fietsen. Daar hebben ze namelijk een oplossing voor gevonden. Dat de fietsers wel gewoon lekker met een fietsje lekker over de brug kunnen. Dat doet me een beetje aan die reclame, denk ik. Kent u nog? Ja, dan zie je dat mensen hier op de fiets naar de brug. En de brug is kapot. Ja, dan zegt die brugwachter van, ja, sorry, je kan niet terug. Nou, dan gaat ze weer terug. En dan zit ze lekker een of ander slaatje of zo te eten. Ja, het is allemaal wat. Ja, je zal er maar zitten. Dan moet je de andere kant op om flinke omwegen maken. Om daar naartoe te gaan. Ja, doe.
1: Koffie compleet met gezellige muziek voor een breed publiek.
0: Het is voor een breed publiek hoor. Ja, als u allemaal luistert naar radio, uw eigen radiozendertje met heerlijke muziek. Ja, en we gaan maar koffie compleet. En misschien heeft u wel een bakje koffie in de hand en drinkt u dat lekker op. Ja, met een gebakje erbij. Een Zeeuwse bolus of een ze hebben ook oranje koek in Friesland. Dat is ook lekker. Ik kon me niet voorstellen dat het plaatje allemaal op de juiste manier begon. Gaan we het nog een keer doen? Ja, toch wel?

0: plaatje voor alle zwarte pieten onder u. Want ja, die zit er ook te ladder tegen je huis. En de klimmen ze ook op het dak. Ja, het is wat allemaal. Hè. Volgende week zaterdag, lieve luistervrienden, dan is het 12 september. En ja, dan is het de Nationale Dag van de Boerin. Houd er rekening mee dat heren boeren en ja, tuinders en gaan ze wat door. Gewoon even voor je vrouwtje een lekker gezellig bosje bloemen meenemen. Of misschien wel een gebakje. Of misschien wel een... ja, dat is ook lekker. Gewoon van die lekkere chocolaatjes en bonbons en dergelijke. Dat vinden de dames... ja, de dames op de boerderij allemaal heerlijk hoor. Gewoon even doen, niet vergeten. Vrijdags, komende vrijdag geef je allemaal een bakje met lekkere bonbons gaan aanschaffen. En dat geef je dan aan je vrouwtje. Lekker hè.
1: Nou en op. Goedemorgen.
2: En vandaag met Tom Polderman.
0: Ja, zeker weten. Andere keer ook.

0: Heerlijk, hè? Gewoon even bellen. Ja, dan bellen is sneller, zeggen ze wel eens. En ja, toch? Ja, Gordon met Ik bel je zomaar even op. Ook alweer lang geleden dat hij dat plaatje heeft opgenomen. Naar zijn vrienden. Ja, weet je dat er in het Noord-Hollandse huis is? Daar is het Circus Rens. Ik wist niet eens dat het nog bestond eigenlijk. Maar het bestaat nog wel degelijk. Circus Rens. Herman Rens, dat bestaat niet meer. Dat was een fantastisch mooi circus destijds. Heb ik bij een ander radiostation waar ik ooit voor werkte heel vaak toegangskaarten voor weggegeven. Maar dit is Circus Rens en het internationale Circus Rens met heel veel leuke dingen. Ik zie er ook een paard bij trouwens. Ik dacht dat dieren niet meer mochten in circussen, maar dat mag dus overduidelijk nog wel.
1: Tom Alderman, you're catching away.
2: Coffee complete.
3: Begint u maar. Dan ga ik ondertussen even plassen.
0: Nou, dat is goed hoor. Dat is goed.

drie cent en een penny. En als je toevallig nog een penny hebt, dan kunnen we die in de automaat gooien. Dan komen er 10 dromen uit. Dat zou je gebeuren allemaal. Ja, dit was een heerlijke plaat van John. John, hoe heette die eigenlijk? Ha, ik had het niet zien. Nou ja, oké, dat maakt nou allemaal uit. De plaat zit te ver weg en ik had het niet lezen. Nou, nu zeg een mooi brilletje opzetten. Dat is ook een goed idee, ja.

aan leuke platen van Vince Hill, Look Around. En dat is toch fantastisch, gewoon om je heen kijken. Ja, als je om je heen kijkt, dan zie je dat de benzineprijzen in ons kleine kikkerlandje supersonisch hoog liggen. En als je dan eens gaat kijken naar België bijvoorbeeld, daar kost een liter op de grote weg, hè, €1,96. Maar als je gewoon bij de lokale benzinepompen gaat in België, dan ben je €1,73, €1,74 zo'n beetje kwijt voor een litertje benzine. Nou, dan loont het toch de moeite om eventjes naar het zuiden toe te gaan om lekker even je tank vol te gooien. Denk het wel, hè. Het is allemaal wat verschrikkelijk. Oh.

Oh, wow, wow. Heerlijk, hè? Ja, een lekker plaatje van... even kijken, wie waren dat ook alweer? Oh, ja, Oliver, Ones, Onias. Ja, het is allemaal wat. En Onias, net of er staat ui. Ja, Oliver, ui. Oké, maakt er allemaal uit in ieder geval. Ja, er zijn overal files in de Nederlandse wegen. Nou, zijn vrienden, ik had het net over dat de brug... over de Zeelandbrug gesloten is voor het doorgaande verkeer. Ja, er zijn nog meer problemen, hoor, in Nederland met wegen en dat soort dingen meer. Vrachtwagens mogen niet meer over bruggen. Ga zo maar door. Maar er is ook op de A9 richting Alkmaar, die is normaal gesproken een vluchtstrook waar je overheen kan. Nou, mooi niet, want die is afgesloten namelijk. En dat heeft allemaal te maken met dat er een enorme grote scheur in zit. Nou ja, in ieder geval in de nacht van dinsdag 8 op woensdag 9 september, dan herstelt de Rijkswaterstaat de schade en daarna kan de spitsstrook weer open. Ik denk dat er een hoop mensen daar enorm blij mee zijn, want het scheelt een hoop ergernis daar met files. Overigens, over 9 september gesproken, dat is een speciale dag, dan is mijn vrouw jarig. Leuk, hè? Hmm.

0: ken die rotje wel zit met Something is Burning. Ja, moet je niet aan denken dat de boel in de brand staat. Wat is helemaal niet leuk, lieve luisteren vrienden. Helemaal niet zelfs. Ja, het is wat allemaal.
1: It's weekend.
0: Ja, het is zeker weekend. Het is zaterdagmorgen. Weet je wat, we gaan de koeien even uitlaten.

0: Je hebt toch voor mij rockabilly, of is nu al je liefde voorbij? Ja, hoe kan het ook anders? Ria, Valkie, Balkie en dat allemaal op uw favoriete zender op de zaterdagmorgen. Oh, wat is het gezellig hier.
1: Coffee complete.
0: Coffee complete op Europe's, de nummer van Radio Station. Dit is ook leuk.
2: I need everybody to
0: luister
2: stand up. Come on, I need some energy.
0: We gaan de auto even wassen hoor, doe je mee? Haha. Rolls Royce.

Ja, maar dan is het geen idee hoor, om jouw letter te gaan wassen. Ja, gewoon even naar de autowasserette toe en zeggen van, hey jongens, zorg eens even dat hij weer zeggen schoon wordt, want dat is toch lekker. Goed, dit was hem weer. Deze aflevering van Koffie Compleet op deze zaterdagmorgen, luister vrienden. Ik heb het met veel plezier gedaan. Alle zieken onder u heel snel beter worden en ja, het is allemaal wat. Oké. Ja, dat zeg ik nooit. Nu wel. Oké. Goed, ik hoop dat u allemaal met veel plezier geluisterd heeft naar Koffie Compleet. En ik kan alleen maar zeggen, een heel fijn weekend.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De politie houdt vandaag opnieuw zoekacties in en rond Overasselt. Maar er is niets bekendgemaakt over waar precies naar wordt gezocht. Er zijn in de afgelopen dagen tijdens het onderzoek meerdere wapens gevonden, onder meer in een tas in Wiegen. Of die wapens ook zijn gebruikt bij de schietpartij in het Gelderse dorp is nog onduidelijk. Bij het geweld werd een 51-jarige beveiliger doodgeschoten en raakten twee agenten gewond. In totaal zijn er 34 mensen aangehouden, 32 van hen zitten voorlopig vast. De twee Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner komen dit weekend met een nieuw vredesvoorstel voor Rusland en Oekraïne. Ze reizen naar Moskou en waarschijnlijk ook naar Kiev, waar ze nog niet eerder waren. President Trump zegt een concreet plan te hebben voor een eind aan de oorlog, maar details zijn nog niet bekend. De Oekraïnse president Zelensky heeft voorgesteld om tijdens de gesprekken een tijdelijk bestand te houden, maar de Russische aanvallen op Oekraïne gaan gewoon door. De regio Rotterdam moet de komende jaren rekening houden met flinke verkeersproblemen door grootschalig onderhoud. Rijkswaterstaat en de metropoolregio Rotterdam-Den Haag spreken van de grootste onderhoudsopgave ooit. Doordat onder meer de Van Brienenoordbrug, de Giessenbrug en de Benelux-tunnel maar langere tijd beperkt beschikbaar zijn, dreigt de regio volgens de instanties vast te lopen. Werkgevers worden daarom dringend gevraagd om de werktijden aan te passen of thuiswerken mogelijk te maken. En met de inzamelingsactie voor de doodgeschoten beveiliger in Overasselt is inmiddels 20.000 euro opgehaald en het streefbedrag is nu verhoogd naar 22.000 euro. Dat geld is bedoeld voor het afscheid van de 51-jarige Berry uit Wiegen die geen uitvaartverzekering had. Hij werd dinsdag doodgeschoten terwijl hij het huis van Jan G. bewaakte in het Gelderse dorp. Het is tot nu toe het enige dodelijke slachtoffer van de schietpartij. Geld dat overblijft gaat naar de moeder van Berry voor ondersteuning en verzorging. Het weer, wolken en wat zon wisselen elkaar af met ook kans op een bui, met name in het noorden. Vanmiddag wordt het een graad of 20 bij een matige, langs de kust vrij krachtige tot krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
6: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauschka. Voor elk huidbeeld, de online drogist. Er is er maar één.
7: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
8: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
9: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
10: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: De DJ Seat Show. De DJ Seat Show. Gewoon seats bij Radio Seabreeze.
1: En dat was hem, de weekendopener van de DJ Seat Show. De Trams uit het begin van de jaren 70. Het heette You Make Me Want To Shout. Nog altijd een van mijn favoriete Philly Soul platen uit de jaren 70. Goedemorgen, welkom terug bij Radio Seabreeze. Daar zijn we weer met een uurtje de hits van gisteren en eergisteren. Dankjewel Tom Polderman voor Koffie Compleet. Wij gaan er weer stevig tegenaan met leuke platen van toen. George Harrison is nummer 2. Ding dong.
2: DJ Seats. Goud.

We komen toevallig tegen op een oud bandje de afgelopen week. Ik denk, nou, die kunnen we best weer eens een keer draaien bij Radio Sea Breeze. Het was een hit in 1980 voor niemand minder dan Olivia Newton-John. Je hoorde muziek. Dat luisteren naar de titel Magic. Even rustig aan op zaterdagmorgen 5 september hier bij Radio Sea Breeze. Met muziek van Mr. Boris Gardner.

Nou, ze hadden er overduidelijk zin in, de mannen van Status Quo, met deze opname uit de jaren 80. Het heette Burning Bridges. En daarvoor hoorde je Mr. Boris Gardner. And I wanna wake up with you. Is het niet prachtig? Goedemorgen, dit is Radio Seabreeze met muziek van Tracy Allman.

Kijk, dit is nou het leuke van die middengolfzenders. Die draaien dit soort plaatjes nog gewoon. Ook als ze langer zijn dan 2 minuten bijvoorbeeld. Hè? Radio Seabreeze, jawel. We zijn er op de 1098 en de 1395. En tegenwoordig hebben we ook een app. Dus die kun je downloaden op je telefoon. En dan kun je gewoon luisteren naar al die gouden oude platen die wij voor je draaien. Is het niet prachtig? Het is zaterdag, het is 5 september 2026. Mijn naam is Siets en ik maak wat muziek voor je al. Nou, niet maken. Ik draai wat muziek voor je. Laat het daarop houden. Met onder andere deze nummer 1 hit van Tiffany.

Oh, heerlijk. Wat blijft dat een mooi nummer uit 1974. Het origineel kwam natuurlijk van de Kiki D Band. En in 75, dus een jaartje later, maakte Anne en Nancy Wilson samen met de band Hard Day's opname, live opname van I've Got The Music In Me.

Klits, klats, klon, de ene hit naar de ander. Ja, Joost, dat draai je vroeger al in de jaren 60. En dat is ook wat er hier gebeurt. Alleen maar hits hier op de 1098 en de 1395. Nee, 13, ja.

Trent van Grelrood. Kennen we voornamelijk natuurlijk uiteraard van Some Kind of Wonderful. Maar ook dit was een hitje in de Nederlandse hitparades. Het heette We're an American Band. En je hoorde uiteraard de live uitvoering. Want ja, als ze beschikbaar zijn, draaien we het liefst de live uitvoeringen. Want we zijn gek op live muziek. Ja, dat kunnen we wel eerlijk zeggen. Hier is Tijd Fit.

0: DJ Seats. De muziek maakt het verschil.
1: Even snel afscheid nemen. Morgen ben ik er weer. Even na de klok van 11. Wat mij betreft veel plezier met de collega's. En tot morgen. Bye bye. Hou je taai.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De reisapp Polar Steps mag niet meer worden gebruikt op diensttelefoons van Defensie. Dat komt nadat bleek dat tientallen militairen via een lek in de app te volgen waren. Zo konden onder meer hun woonadres, werkplek en locaties tijdens buitenlandse oefeningen worden achterhaald. Daarom heeft Defensie Polar Steps nu op een lijst gezet met verboden apps voor dienstapparaten. Het ministerie verbood in 2018 al vergelijkbare sport- en fitness-apps na problemen met de privacy en militairen die konden worden gevolgd. In Nepal is opnieuw een overlevende gered uit een tunnel bij een waterkrachtcentrale. Het gaat om een Chinese man die sinds de zware overstromingen van 26 augustus vastzat. In die tunnel zitten nu nog tientallen mensen vast onder een dikke laag modder. Gisteren werden er al twee andere mensen gered. In Nepal zijn inmiddels 1344 lichamen geborgen en worden nog zo'n 5000 mensen vermist. Ook in het aangrenzende Tibet zijn tientallen doden en honderden vermisten gemeld. De politie houdt vandaag opnieuw zoekacties in en rond Overasselt. Maar er is niets bekendgemaakt over waar precies naar wordt gezocht. Er zijn in de afgelopen dagen tijdens het onderzoek meerdere wapens gevonden, onder meer in een tas in Wijchen. Of die wapens ook zijn gebruikt bij de schietpartij in het Gelderse dorp is nog onduidelijk. Bij het geweld werd een 51-jarige beveiliger doodgeschoten en raakten twee agenten gewond. In totaal zijn er 34 mensen aangehouden, 32 van hen zitten voorlopig vast. En Elon Musk's AI-bedrijf xAI krijgt geen gelijk van de rechter over een verbod op nep-naaktbeelden in de staat Minnesota. Een federale rechter heeft besloten dat de wet voorlopig van kracht blijft. Die wet verbiedt het verspreiden van ongevraagde seksuele beelden die met AI zijn gemaakt. xAI vindt dat daarmee de vrijheid van meningsuiting wordt beperkt. Maar Minnesota zegt juist dat de wet mensen moet beschermen tegen dit soort deepfakes. De rechtszaak gaat voorlopig door, die bevindt zich nog in een vroeg stadium. Het weer, wolken en wat zon wisselen elkaar af met kans op een bui, met name in het noorden, bij een graad of 20 en een matige, langs de kust vrij krachtige tot krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
6: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sea Breeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Sea Breeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Terug in de jaren 80 met Babe, we kunnen Love Tonight. Daarmee begonnen we de middagmix op deze zaterdagmiddag op Radio Sybris. Goedemiddag en hartelijk welkom, beste mensen. Even een dankjewel doen aan DJ Sietz. Hij is weer klaar, hij heeft zijn shift er weer op zitten. En we pakken het hier weer over vanuit de studio in Vrijmen bij Den Bosch. En zo lijkt het allemaal in geheel weer. De verschillende studio's. Studio 1 gaat weer aan in Brabant, straks studio 2 in Brabant. Ofwel de Brabantse invasie, deel 1 is nu een feit.

Terug naar de jaren 90 met Definition of Joy en Stay With Me Forever. Zoals het midden van de jaren altijd ging, in het midden van de jaren 90. Deze muzieksoort, electropop, electrodance, eurodance is het. Er waren verschillende namen voor, maar het kwam een beetje op hetzelfde neer in ieder geval. Vlotte elektronische muziek in ieder geval. Jouw middagmix. Hoe zit je in het leven? Hoe gaat je leven? In het leven. Hier is het goede doel nog een keer.

Je zou het haast niet zeggen, maar het is alweer 20 jaar geleden deze plaat in dit radar stond. Omaha. Verzin het ook niet deze naam. En You Came Into My Life. En Accord Plus had er ook een poot in, dat hoorde je heel duidelijk. Want die sound is wel heel markant en herken je gelijk. De middagmix, het jaar 2016, die warme zomer. Duke DeMont en Ocean Drive is terug.

Martin Garrix en Ed Sheeran en Repeat It. Met ons naar het origineel in de koffer. Twee platen met een duidelijke relatie. Goede ideeën daarvoor hebbende. Je mag het gewoon melden. Het was nu dan eens een keertje aangemeld, mensen. Allerlaatst nog een drieluik. Dat zijn dan drie platen die bij elkaar een link hebben. Origineel in de koffer. In principe twee platen, maar kunnen drie platen zijn. De middelste platen staan een schakelplaat waarbij bij de walletjes wordt gegeten.

via rijn@radiosibris.nl. Vandaag het volgende personeel in de koffer. Het was in 1971 dat Elvis Presley de single I Just Can't Help Believin' uitbracht. Elvis Presley, 23 singles in de top 40. Geen enkele halen, overigens de nummer 1. A Little Conversation was een hit van de recentere tijd. In de ghetto, Wooden Heart waren wel de grotere hits. Ze hebben gelijk de top 3 te pakken. En dan staat er op 3 na grootste hit I Just Can't Help Believin' van Elvis Presley. Het origineel voor vandaag. 11 weken top 40 en het haalde nog de 4e plaats in de top 40. Dus dat betreft een redelijke prestatie. Later. En wat is later?

0: Just Can't Help Believing. En dat haalde ook nog een top 40 overigens. Was nog wel een redelijk hit ook nog toen de tijd voor de Boys Town Gang. Hoor dank, je mag zelf een bepalen wat je leuker vindt. Het origineel van Elvis Presley uit Just Can't Help Believing uit 1971 of via de Boys Town Gang. En Just Can't Help Believing uit 1982 een betere. Aan jou de keuze bij deze.
1: Het origineel
2: en de cover.

Cecile. Nou, uit de jaren 70. Terug in 1982 in dit praten. De Boys Don't Gang had er een bescheiden eentje mee. Stond nog 5 weken tot 40 het halen van 25 plaats over. Dus deze cover heeft het zover en dan niet zo slecht gedaan, denk ik. Maar goed, hoe dan ook. Zo geschieden. Het origineel de cover. Goede ideeën ervoor hebben, laat het mij maar weten. Meld het maar via Rijnet, radiosiebries.nl, Rijn met de Kortij. En dan nemen we het mee. Nu terug in de jaren 70 met

heeft iemand al lekkere muziek gemaakt, hè? Will Downing. Love Supreme kennen we al. Dat is de hele grote hit geweest van deze man. Maar die man heeft veel meer lekkere dingen gemaakt. Set Me Free uit 1988. Zo in het hier, als zijn het de vergeten single. Het kan gewoon hier bij Radio Seabreeze. Want wij zijn niet gebonden aan commerciële luistercijfers. Dus af en toe kun je eens een uitstapje doen en je verrassen. En dat kan dan stiekem ook wel veel voor luisteraars opleveren. Alhoewel dat iets meer risico is natuurlijk. Want er zijn ook mensen die er niks aan vinden. Dat kan. Hoe dan ook, je kunt je verzoekjes kwijt op lijn@radioseabreeze.nl.

Eurovisie Songfestivaletje dit, hè? De New Seekers, de Baxter, Borrow. Je hoort het terug hier in de middagmix op Radio Chili's. Zo, deze groep. In de jaren 80, midden jaren 80, eind jaren 80 hadden ze de nodige hitjes. En wat waren ze onmiddellijk populair. Al die meiden, al die posters boven de bedden daar. Ik kan me het helemaal voorstellen. De knappe jongens van AHA. AHA. Dit was natuurlijk de grote hit van ze. Take On Me, 12 weken tot 40 het haalde nummer 1 notering. Een van die weinige singles die trouwens nummer 1 haalde van AHA. Maar ze hadden toch genoeg hits. Terug naar 1985 nog een keer.

Mag ik even de zuurstof? Haha, en Take On Me. 1985, een grote hit. Je hoort het hier als heel laatste geluid in deze aflevering van de Middagmix. De Middagmix deel 1. Zometeen nog deel 2 uiteraard. Dus blijf gewoon lekker luisteren naar Radio Seabreeze. En ook na de Middagmix deel 2 gaan we gewoon verder op Radio Seabreeze. Hoor, met al die andere DJ's die nog hun dingetje gaan doen. Waaronder Anton Nachtzaam in de Brabantse invasie deel 2. In de hoedanigheid van Popfront. Maar dat is nog niet. Eerst nog een uurtje Middagmix. Sluit af met deze dansbare single van Chris Ria. Josephine in de Dance Mix. Daarom dat je alleen. We spreken elkaar zo meteen voor deel 2. Dus

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. In de Britse havenstad Dover zorgt een anti-immigratieprotest voor flinke verkeersproblemen. Een grote groep gemaskerde mannen blokkeert de toegangsweg naar de veerboten richting Frankrijk. Daardoor staan er kilometerslange files en missen reizigers hun overtocht. De politie spreekt van een verstoring van de openbare orde en is ter plaatse. Het protest verloopt vooralsnog rustig. Ook een bus met Nederlandse toeristen kwam vast te staan en miste daardoor de geplande boot over het kanaal. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner zijn in Moskou aangekomen voor overleg over de oorlog in Oekraïne. Ze willen namens president Trump een vredesplan voorleggen aan de Russische president Poetin. Daarna reizen ze naar verwachting door naar Kiev voor gesprekken met president Zelensky. Die had een tijdelijk bestand voorgesteld tijdens hun bezoek, maar Rusland lijkt daar niet aan te willen meedoen. Het land heeft vandaag opnieuw raketaanvallen uitgevoerd op Oekraïne. In Nepal is opnieuw een overlevende gered uit een tunnel bij een waterkrachtcentrale. Het gaat om een Chinese man die sinds de zware overstromingen van 26 augustus vastzat. In die tunnel zitten nu nog tientallen mensen vast onder een dikke laag modder. Gisteren werden er al 2 andere mensen gered. In Nepal zijn inmiddels 1344 lichamen geborgen en worden nog zo'n 5000 mensen vermist. Ook in het aangrenzende Tibet zijn tientallen doden en honderden vermisten gemeld. En in het centrum van Rotterdam zijn vannacht 3 mensen aangehouden na een incident op een terras. Een 40-jarige vrouw uit Den Haag reed met haar auto in op een groep mensen op dat terras. Er raakte niemand gewond, maar bezoekers vernielden daarna de auto van de vrouw. Daarbij raakte zij gewond aan haar gezicht. De vrouw is aangehouden voor onder meer rijden onder invloed. Ook 2 mannen uit Zwolle zijn gearresteerd. Het weer, wolken en wat zon wisselen elkaar af met kans op een bui, met name in het noorden, bij een graad of 20 en een matige, langs de kust vrij krachtige tot krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
6: Deze week is het de week tegen kanker.
7: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
8: Jij waarschijnlijk ook.
9: Iemand die je dierbaar is.
10: Of was.
9: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
10: en de beste zorg.
9: Voor wie geef jij?
11: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
12: KWF. Tegen kanker voor het leven.
13: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk! Reserveer online via opslagbakkie.nl.
14: Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvets brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober, Theater in de Lucht, Rotterdam Overschie. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl.
15: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

En dat was dan ook de enige echte top 40 hit voor The Limits. De rest is niet boven het maaiveld uitgekomen. So Divine en Looking for Miracles en zo. Eerlijke disco singles, maar helaas. Alleen deze single zag het daglicht in de top 40. Zeg The Limits. Daarmee begonnen we de middagmix voor deze zaterdag deel 2. Goedemiddag en hartelijk welkom mensen. Je luistert naar de middagmix vanuit Studio Vlijmen. En Vlijmen ligt dan weer vlakbij Den Bosch. En straks schakelen we dan weer over naar Putten. Dat is ergens tegen de Belgische grens aan de andere kant van Brabant. Maar ook daar hebben ze internet en ook daar hebben ze radiostudio's. En hoor je van 6 reclame en Anton Nachtzaam. Maar eerst nog een uurtje middagmix met nog de markante 12 ins. En natuurlijk de zaken die je meldt via rijn@radiosiebries.nl. rijn@radiosiebries.nl. Het gaat vanuit eraan de hits van u. Zo'n beetje in de jaren 60 tot aan tipradenwerk. Maar meestal toch wel met een knipoog naar het grijze hitverleden. Dan probeer je wel een beetje deze oldie zender. En als je nog wat mist, nogmaals, laat het maar weten. Ga het maar melden via rijn@radiosiebries.nl. We nemen het mee in de playlist. We kijken in de top 40 van dit moment. De nieuwe single van Rondé heet Oh My God. Het is even stil geweest rondom deze dame. Misschien gaat ze hiermee wel een nummer 1 in scoren. We gaan het afwachten.

alweer 42 jaar geleden deze plaat in de top 40 stond. Frank Boeijengroep en zwart-wit. Denk niet wit, denk niet zwart, maar de kleur van je hart is dat. Schatten mensen in de juiste waarde en de kleur doet het niet toe. Hè. Zo is dat. Jouw middagmix. Deze man, boom van een kerel, alleen kort afgezaagd. 1,50 meter lang, 48 jaar op dit moment. Maar een gouden stemmetje. Van Velzen en Baby Get Higher is terug in de middagmix.

diverse hits bij. Waaronder deze. Level 42 and Something About You. Er is iets aan je wat ik aantrekkelijk vind, wat ik leuk vind. En zo geschieden. Luister nog even naar deze single uit 1985 hier op Radio Sea Breeze.

bandje van het voorgaande album. Het album Finally. Dat later kwam Through You Know. En daar staat deze single dan weer op van CC Peterson. I'm in the mood. In de short mix hier op Radio Seabreeze. Laat weten wat jij nog mist. Je kan je verzoekjes natuurlijk altijd kwijt op rijnetradioseabreeze.nl. Ook kun je je suggesties kwijt voor de markante 12 inch. Dan wel voor Torsionel in de cover. Twee platen met een duidelijke relatie. Laat mij maar weten wat je mist. Wat je in gedachten hebt. Dan gaan we ermee aan de gang. Rijnetradioseabreeze.nl. Rijn met een korte ei. Het radioseabreeze.nl. Daar gaat het helemaal goed komen. Laatste single.

0: Lost Frequencies en Live It All hier in de Middagmix op Radio Series. Even mezelf gaan pakken, want we zijn weer toe aan het origineel de koffer. Nee, dat hebben we al gehad. De markante 12 is bedoel ik. Dat moet ik al met mezelf gaan pakken. Gooi het even door elkaar hier. Schiet mij de barst in, dan gaat hier een deur dicht. En wie even de ramen tegen elkaar openstaan, maar gaat de wind waaien. En dan klapt er een deur dicht, je schrik je de barst. Dat merk jij als luisteraar niet bij Radio Series, merk wel. Maar hoe dan ook, we houden de concentratie er even in. De Markante 12 wins, wat hebben we vandaag? Lange dansbare plaat uit Grijze Hitverleden, je kan hem inschieten. Rijn@radiosibris.nl en de volgende keer neem hem gewoon mee in de uitzending, hè? Dat kan. Laat het mij maar weten. Vandaag het volgende. Steve Winwood. 4 singles had hij net op 40. En While You See A Chance was de grote hit van het album Like of Diver. Maar er zijn meer werkjes van hetzelfde album. Volgens mij is de Markante 12 wins ook van hetzelfde album. Like of Diver. Neem je terug naar 1980. Steve Winwood en Night Train. Vergeten single. Staat wel in de top 40. Heeft ook ingestaan. Het deed maar 3 weken top 40. En haalde de 35e plaats. Maar zeker niet vergeten. Het was de op 3 na grootste hit van Steve Winwood. En je hoort hem hier in de Markante 12 inch. Veel plezier ermee.
1: Listen. Do you want to know a secret? Move with me inside the strange world of the 12 inch. Where nothing is as it seems. Where everything has its place. And there's a place for everything. And anything can happen.

muziek van Tom Naak of Diver van Steve Winwood, inderdaad. Ik heb het even nagekeken voor je. En inderdaad, komt van dat album. Als je de track YLC A Chance goed vindt, dan heb je waarschijnlijk dat allemaal nog gekocht, Naak of Diver, en dan wil je meer. En dan vind je onder andere ook Night Train van Steve Winwood, ook later nog in de top 40 geweest, maar het heeft maar een paar weken in de top 40 gestaan. Was niet een grote hit in ieder geval voor Steve Winwood, maar de mensen die het kunnen waarderen weten het dan toch wel. En kopen dan de single niet meer, want ze hebben het album al. Dat zal waarschijnlijk wel de reden zijn waarom het dan minder scoort. Ik doe maar even een gok, hè. Jouw middagmix.

The World. Laten we er samen een feestje van maken. Muziek maken, lol maken. Celebrate the World. Don Womack en Womack is terug hier. Jouw middagmix. Om het een en ander te bereiken in deze wereld moet je in beweging komen. Gina Fanelli en People Gonna Move. Terug van 1974 hier op Radio Sibri.

Was er niet de man die een groot ding had met Wild Horses in de jaren 80? Volgens mij wel. Gene Finelli en People Gotta Move. 1974, deze single. Misschien kan je het nog herinneren. Het is lang geleden. Zo mensen, het is weer klaar. Ik dank je weer voor het volgen. Zometeen Anton Nachtzaam met zijn Van Zessen klaar. Hij staat alweer in de startblokken in de studio te wachten tot ik de verbindingen vrijgeef. En dan is hij aan de beurt na de reclames en het nieuws uiteraard. Maar geen Italo dance als ik dan het afleren. Laat me dat ik alleen. Volgende week spreken we elkaar weer in een nieuwe aflevering van de Middagmix. Veel plezier zometeen bij Studio Putten.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Hackers hebben na een cyberaanval op de overheid van Berlijn bijna 6 terabyte aan gegevens op het darknet gezet. Daarbij zouden ook gevoelige informatie over noodplannen en de kritieke infrastructuur van de stad staan. Ook de gegevens van ambtenaren zoals namen en e-mailadressen zijn gelekt. De Berlijnse overheid weigerde losgeld te betalen aan de hackers van de groep Rigida. De cyberveiligheidsdienst waarschuwt nu voor een grotere kans op phishing. De hackers zouden vooral uit zijn geweest op geld. In de Britse havenstad Dover zorgt een anti-immigratieprotest voor flinke verkeersproblemen. Een grote groep gemaskerde mannen blokkeert de toegangsweg naar de veerboten richting Frankrijk. Daardoor staan er kilometerslange files en missen reizigers hun overtocht. De politie spreekt van een verstoring van de openbare orde en is ter plaatse. Het protest verloopt vooralsnog rustig. Ook een bus met Nederlandse toeristen kwam vast te staan en miste daardoor de geplande boot over het kanaal. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner zijn in Moskou aangekomen voor overleg over de oorlog in Oekraïne. Ze willen namens president Trump een vredesplan voorleggen aan de Russische president Poetin. Daarna reizen ze naar verwachting door naar Kiev voor gesprekken met president Zelensky. Die had een tijdelijk bestand voorgesteld tijdens hun bezoek, maar Rusland lijkt daar niet aan te willen meedoen. Het land heeft vandaag opnieuw raketaanvallen uitgevoerd op Oekraïne. En in Noorwegen wachten nu duizenden mensen al urenlang om afscheid te kunnen nemen van de overleden koning Harald. De rij bij de kapel in Oslo is inmiddels 1,2 kilometer lang en mensen staan soms 7 uur in de rij. De openingstijden zijn dit weekend verlengd om meer mensen de kans te geven om afscheid te nemen. Voor de begrafenis van komende woensdag worden tienduizenden mensen verwacht. Het centrum wordt afgesloten en de politie zet 3000 agenten in voor de grootste veiligheidsoperatie uit de Noorse geschiedenis. Het weer, wolken en wat zon wisselen elkaar af met kans op een bui, met name in het noorden, bij een graad of 20 en een matige, langs de kust vrij krachtige tot krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
4: Seabreeze. Just look at our web shop for t-shirts, mugs, car stickers, and much more. Just go to our website and click on web shop.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Zaterdag van 2 uur tot 4 uur 's middags.
1: Zo, we gaan beginnen.
2: Nou, geweldig zeg!
3: Adam! Adam! Adam!

Hebben ze maar druk mee. De Daryl Hall en John Oates. En de Adults Education aan het begin van de spiksplinternieuwe van 6 en klaar niet, maar wel het popfront. Hier vanuit studio 626. In het alle lekkere, pittoreske Putte. Kijk, Marcel Jouwstra zit ook te kijken, even zwaaien. Dag Marcel. Het is hier 223 graden. Heerlijk zonnetje, lekker in de tuin gezeten. En nu lekker de studio in om een lekker programma voor weer met kaartjes te steken. Heel lelijk, hè? Nou, dat is dan weer jammer, Marcel, dat je zo tegen je snedige, zondige zuideling aan het praten bent. Ja. Mensen die zitten te luisteren zullen denken, waar heeft dit over? Waar heeft dit over? Ja, inderdaad. Maar goed, het is 8 minuten over de klok van 2. Daryl Hall en John Oates, ik zei het al, daar trapt het mee af. En deze plaat die we nu gaan draaien, die wordt verschrikkelijk uitgemolken. Is nu reeds voor de derde keer dat die uitgebracht wordt door Art Bat. En hij doet het samen met David Guetta. Dit is Somebody That I Used To Know.

0: Eigenlijk hoort dit item in het programma van Rijn Roosendaal thuis. Nou, welk item?
1: Het origineel en de cover.
0: Inderdaad. Deze draaiden we voor Marcel Joustra. Hij zei, heel lelijke vent. Ik vind toch die van Godai en Kimbra mooier. Zijn nou een andere lelijke vent, dan draai hem toch voor je. Bij deze. Godai, featuring Kimbra. And Somebody That I Used To Know. En daarvoor de uitvoering van Art Batten. David Guetta. En ook daar mocht Godai even op meespelen. Zo direct onder meer nog de 3 Degrees. We hebben Mart Hoogkamer. Maar nu eerst terug naar 1998. Met de Temper featuring Major.

Fabulous. Dat was The Temper featuring Maja. Uiteraard hier bij Radio Seabreeze AM. If you buy this record, you ata ata. Oh, dat is weer een andere plaats. Your life will be better. Ja. Ik ben een beetje melig vandaag. Komt waarschijnlijk gewoon door Marcel Joustra, die van die onzin aan het uitkramen is richting mij via de socials. Maar goed. Mocht je trouwens wat willen horen, 06-4737-6692. Dit is het Pofrond live op Radio Seabreeze. En de groeten gaan naar Bart van der Heuvel en voor jou, de 3 Degrees.

0: maar het is te vroeg.
1: Ik houd vandaag bij een jus d'orange. Ofwel een sinaasappelsapje. Terwijl we proosten met die geperste oranje jongens. Het is 2:55. Kroegen in de hemel, dat was de nieuwe Markthoogkamer. Morgen een lekkere nazomerdag en daarna zou het weer wel eens kunnen gaan druppelen her en der. Oftewel, de Weather Girls die zingen erover. En dat deden ze al in 1983. Straks het uitgebreide weerbericht. We hebben Andy Kim voor je, Spiller, de Spinners, maar nu is de Weather Girls.
2: Hi, we're your Weather Girls. Uh-huh. And have we got news for you.
3: You better listen.
2: Get ready, all your lonely girls, and leave those

Dit is nou een typische nummer wat zeer zeker binnen de doelgroep valt van de luisteraars van Radio Sibelius. Nostalgisch verfrissend. 1969, 12 weken top 40. En de piek op nummer 5, dus een dikke top 10 hit voor Andy Kim. Het is ook een echte one-hit wonder. Want daarna bitter weinig meer gehoord van deze snedige snack. Straks nog de weersopdeling. Ik zei het al, de Spinners en de Rubber Band Man, die hoor je zo meteen. Maar eerst muziek uit het jaar 2000. De start van een nieuw millennium. Dit is Groove Yet en Spiller.

Spinners. En de Rubber Band Man. Ik heb het verkeersinformatie. A7 staat er stil op de hoofdrijbaan tussen afrit Brezandijk en afrit Den Helder. En de N33 is het aanschuiven op de hoofdrijbaan tussen afrit Noordbroek en afrit Veendam. En dat komt dan weer door wegwerkzaamheden. Zo direct hebben we het weerbericht voor vandaag. Wat doet het zeer, jongen? Maar eerst muziek uit 1988. Hier zijn de heren van Toto. En ze bezingen de mooie dame Pamela.

0: Hallo, vanmiddag is het vrij zonnig. Bij een meest matige wind stijgt de temperatuur naar maximaal 22 graden. Vanavond en vannacht zijn er brede opklaringen en daardoor kan het flink afkoelen. Het wordt minimaal 8 tot 12 graden. Morgen is het vrij zonnig en warm na zomerweer met maxima van 23 tot 25 graden. Maar daarna wordt het koeler en wisselvallig met dagelijks enkele buien. En tot zover de update.
1: Hi, this is Julian W. Turner. You are listening to Anton Nagzam and this is my new song.

En Life After That. In life after death. Daarvoor nog het weer uit onze regio. Wel uit en voor Midden- en Noord-Nederland. En Toto en Pamela hadden we daar weer voor uit 1988 alweer. Van het geweldige album The Seventh One. Brengt de tijd op 12 minuten voor de klok van 3. We gaan weer even nostalgisch verfrissend terug in de tijd, 1971. En I did what I did. Voor wie eigenlijk? Nou, voor Maria.

0: Wake Me Up Before You Go-Go, dat was muziek van Andrew Ridgely. En die andere snedige snaak, George Michael, Wake Me Up Before You Go-Go. Het brugdek bleef een stukje openstaan van de Spannenbrug. Vanochtend waren er problemen met de brug over het Prinses Margrietkanaal. Brugdek, ik zei het al, bleef een stukje openstaan. Omdat de bomen ook niet meer open wilden, kwam het verkeer op de N354 vast te staan. Dat gebeurde rond 11:30. Monteur is de tijd bezig geweest om een oplossing te vinden. Pas om 1:15 lukt het om het autoverkeer weer over de brug te laten rijden. De storing lijkt nog niet helemaal verholpen. De brug lijkt voor het scheepvaartverkeer nog niet open te kunnen.
1: Ah, yeah.
0: Een van de laatste voor dit uur. Nilsson. En

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Rusland kondigt een tijdelijk bestand af boven Kiev in aanloop naar het bezoek van de Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner. President Poetin heeft zijn leger opdracht gegeven om de Oekraïnse hoofdstad 3 dagen lang niet aan te vallen. De Amerikaanse gezanten zijn nu in Moskou voor overleg over een vredesplan. Waarschijnlijk gaan ze morgen door naar Kiev. Volgens president Zelensky werden vannacht juist 2 luchthavens bij Kiev door Rusland beschoten om onrust te veroorzaken. Burgemeester Van Zanen van Den Haag roept op om de internationale rechtsorde te blijven verdedigen. Hij noemt daarbij vooral het internationaal strafhof dat volgens hem steeds meer onder druk staat. Dat hof heeft te maken met zware Amerikaanse sancties tegen rechters en medewerkers. Van Zanen noemt dat zorgwekkend. De burgemeester sprak zijn boodschap uit tijdens het jaarlijkse Embassy Festival. Daarbij waren zo'n 800 ambassadeurs en vertegenwoordigers van 40 landen aanwezig. Hackers hebben na een cyberaanval op de overheid van Berlijn bijna 6 terabyte aan gegevens op het darknet gezet. Daarbij zouden ook gevoelige informatie over noodplannen en de kritieke infrastructuur van de stad staan. Ook de gegevens van ambtenaren zoals namen en e-mailadressen zijn gelekt. De Berlijnse overheid weigerde losgeld te betalen aan de hackers van de groep Rigida. De cyberveiligheidsdienst waarschuwt nu voor een grotere kans op phishing. De hackers zouden vooral uit zijn geweest op geld. En in Noorwegen wachten nu duizenden mensen al urenlang om afscheid te kunnen nemen van de overleden koning Harald. De rij bij de kapel in Oslo is inmiddels 1,2 kilometer lang en mensen staan soms 7 uur in de rij. De openingstijden zijn dit weekend verlengd om meer mensen de kans te geven om afscheid te nemen. Voor de begrafenis van komende woensdag worden tienduizenden mensen verwacht. Het centrum wordt afgesloten en de politie zet 3000 agenten in voor de grootste veiligheidsoperatie uit de Noorse geschiedenis. Het weer, wolken en wat zon wisselen elkaar af met kans op een bui, met name in het noorden, bij een graad of 20 en een matige, langs de kust vrij krachtige tot krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop.

0: fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
1: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sybris, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Sybris app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
2: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

dieper haak, want dan kom ik niet meer overeind. Meegroeien hier in de studio kan uiteraard via de website van radioseries.nl, antonmarsman.nl/studio666. Kortom, dit is live op Series AM, het Pofhond op zaterdagmiddag. En in de omgeving van Steen zijn oplichters actief die zich actief voordoen als politieagenten. Daarvoor waarschuwt de wijkagent van Steen en de omliggende dorpen. Het is niet de eerste keer in deze omgeving. In juni verspreidde de politie ook al een waarschuwing. De echte politie vraagt 112 te bellen bij verdachte situaties en komen niet zomaar bij mensen aan de deur. En om zoveel mogelijk informatie door te geven, dien je dus gewoon 112 te bellen. Denk hierbij aan signalementen en kentekens. Pas op dus voor nepagenten in de omgeving van Steens. Het is bijna 8 minuten over de klok van 3 tot 4 uur. Pofrond op deze 5e september met een van de mooiste van dit moment. Keith Urban en Michael McDonald.

dacht ik, pak even een glaasje jus de Haas. En ik hoor een beetje geouwehoer. Lag koning Kubus op de marathon. Nou, hij ligt beter op de marathon dan dat hij erin ligt natuurlijk. Want dat is weer... Dat was even wat minder. 1974, Rock the Boat, de Youth Corporation. In het jaar, het denkwaardige jaar 1974, stonden ze 14 weken in de hitparade en piekten ze op nummer 6. Over 14 gesproken, het is 14 minuten over de klok van 3 op Radio Seabreeze, 1098, 1395, via de Seabreeze app en radioportalen en uiteraard via de website radioseabreeze.nl. Met nieuwe muziek uit 86 van de Wallaboys.

hebben we er even op moeten wachten, maar gelukkig is het er dan. Sanne Hans was wel Miss Montreal. Ze nog aan het live aan het werk gezien in Payham, Dokkum. Tijdens de Koningsdij al daar trad ze op. Wat een top entertainer is dat, zeg. Ze wisselt Engelstalige muziek net zo makkelijk af met Nederlandstalige muziek. Kortom, een topartiest, Miss Montreal, Sanne Hans. Dit was een nieuwe plaat, die heette Groot. En dit vind ik zo geweldig. Bijkant van You Can't Hurry Love. In mijn optiek de beste van Phil Collins. Dit is I Cannot Believe It's True uit 1983.

Een van de mooiste zangeressen van Canada. Uit het jaar 2000, alweer 26 jaar terug in de tijd. Don't be stupid. Nee. Die tijd hebben we gehad, dat doen we niet meer. Het is iets over 3:30, zo direct de nieuwe speciale aanbieding van deze week. Maar eerst een plaat op verzoek van Anne Zijlstra. Hij is op vakantie. Volgens Marcel Jouza zit hij aan de Cerveza in Spanje. Krijg een berichtje. Irets van Teddy Sein. Zie daar maar wat van te maken. Ik neem aan dat het is van of ik een plaat kan draaien van Teddy Swims. Voor Anne Zijlstra. Lekker op vakantie met zijn lieve vrouwtje in Spanje. Dit is Teddy Swims. En de Bad Dreams voor Anne Zijlstra.

hadden een heerlijke plaat weer. De Spix met de nieuwe single van The Scripts. Van gisteren uit en gebombardeerd. Tot de speciale aanbieding Alive van The Script. Daarvoor Teddy Swims. En die draaiden we voor Anne Zijlstra. Hij is aan de Costa Brava. Vlakbij Playa Diaro. Playa Diaro. Home van mi amigo destijds. Ik heb een foto liggen hier. Sta ik voor de studio van mi amigo daar in Playa Diaro. Prachtig. En we draaiden voor Anne Zijlstra, Teddy Swims en Bad Dreams. En die slechte droom is voor Teddy Swims uitgekomen, want hij is inmiddels gescheiden van zijn vrouw en van zijn kind. Helaas, pindakaas. That's life. 8 over 3:30 met die SOS Band, de Sound of Success Band.

wel zeggen dat is een waarheid die op een tegeltje geschilderd kan worden, jongens. What goes up must come down. Ja. Wat naar boven gaat, komt vroeg of laat wel een keer naar beneden. In afwachting van Paul van der Mark wordt hem strakjes van 4 tot 6. Draaien we eerst nog even muziek voor mijn jongste prinsesje. En zij heet...

1988. En dat zou zomaar de titel kunnen zijn van dat werkjongelui. Anne Clouseau zat ervoor, gedraaid voor mijn jongste spruit. 21 jaar geleden werd ze geboren en ze heet Anne. En dit is de speciale aanbieding van vorige week. Dit zijn de Jonas Brothers.

met Wayne Fontana en Pamela uit 1966. Dan weer een einde aan deze aflevering van het Popfront hier op Radio Sibbries. Morgen nieuwe afspraak voor een nieuwe Popfront. Sinds 1986 is het de 40e jaargang van dit programma. En ook morgen doen we het weer tussen 2 en 4. Zometeen Zeeklassiekers en andere pareltjes met Paul van der Mark. Daarna Leo van Dijk met Van Dijk Breekt Door. En ook nog Sjoerd de Jong en Dave Hearn. Kortom, een bomvolle zaterdag nog. Ik zeg bedankt voor het luisteren en graag tot morgen. En we gaan eruit met Wally Dax en Miss Wonderful. Tot morgen!

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op Radio Sea Breeze. In Moskou zijn de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner aangekomen om president Poetin een zogenoemd idee voor vrede voor te leggen. Ze reizen daarna door naar Kiev om ook met president Zelensky te spreken. Beide landen hebben toegezegd de wapens tijdelijk neer te leggen zolang de gesprekken lopen. Wat het voorstel precies inhoudt is nog onduidelijk. Er zou al weken na dit bezoek zijn toegewerkt, waarbij onder meer is afgesproken dat Oekraïne en Rusland tijdens de missie geen aanvallen op elkaars steden uitvoeren. De waarde van Bitcoin is opnieuw stevig gedaald tot onder de $80.000 nadat de VS een nieuw banenrapport publiceerde. Dat rapport viel sterker uit dan verwacht. Er kwamen meer banen bij en de werkloosheid daalde licht. Voor beleggers is dat een signaal dat de Amerikaanse Centrale Bank mogelijk voorzichtiger wordt met renteverlagingen. En juist die renteverwachtingen zijn belangrijk voor risicovolle beleggingen zoals crypto. Burgemeester Van Zanen van Den Haag roept op om de internationale rechtsorde te blijven verdedigen. Hij noemt daarbij vooral het internationaal strafhof dat volgens hem steeds meer onder druk staat. Het hof heeft te maken met zware Amerikaanse sancties tegen rechters en medewerkers. Van Zanen noemt dat zorgwekkend. De burgemeester sprak zijn boodschap uit tijdens het jaarlijkse Embassy Festival. Daarbij waren zo'n 800 ambassadeurs en vertegenwoordigers van 40 landen aanwezig. De politie zoekt vandaag met metaaldetectoren naar sporen in en rond Overasselt. Er wordt onder meer gezocht in een weiland en langs de weg bij de woning van Jan G. Daarbij is in ieder geval een onafgevuurde kogel gevonden. De politie doet meerdere zoekacties in de omgeving en reageert ook op meldingen van inwoners. Bij het geweld eerder deze week werd een 51-jarige beveiliger doodgeschoten en raakte 2 agenten gewond. Er zijn 34 mensen aangehouden, 32 blijven voorlopig vastzitten. Dan nog het weer. Wolken en wat zon wisselen elkaar af met kans op een bui. Met name in het noorden bij een graad of 20 en een matige langs de kust vrij krachtige tot krachtige westenwind. Tot zover het radio nieuws op Radio Sea Breeze.
2: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september. Verhalenhuis Haarlem. Muziektheatergroep Revolve.
3: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
4: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Soms heb je maar 1 spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
7: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
8: Mis jij ook de magie van de live shows van Prince? Neon Velvets brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober, Theater in de Lucht, Rotterdam Overschie. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl.
9: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sea Breeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Sea Breeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395.

0: darling, do not let a tear fall from your eye.
1: Welkom bij Zeeklassiekers en andere pareltjes. Dit is Paul van der Mark.
2: Ja, kijk eens naar het weer hier in Frankrijk en naar het weer de komende dagen in Nederland. Dacht ik van nou, we kunnen nog wel een keer beginnen met die hele mooie van Billy Stewart. It's Summertime, want nog maar een week of drie en dan zit de zomer erop. Welkom bij twee uur lang de Zeezender Centraal hier bij Seabreeze. Anton, dankjewel voor de afgelopen twee uren vanuit Brabant. En wat hebben we vandaag? Ja, vorige week hebben we natuurlijk uitgebreid stilgestaan bij het verdwijnen van Veronica, Noordzee en Atlantis. Vandaag staan we uitgebreid stil bij de twee stations die doorgingen. Mi Amigo en Caroline. En verder wat stormachtige berichten. En veel muziek uit het zeezendertijdperk. Zoals ook deze. De opvolger destijds van Yellow River van Christie. Het werd niet zo'n grote, maar blijft wel een mooie. Dit is Iron Horse.

Ik ben altijd een beetje verbaasd dat het niet net zo'n grote hit werd als Yellow River, Iron Horse van Christy. En natuurlijk naast die nieuwsfeiten en de verhalen van de mensen die aan boord van de schepen zaten, natuurlijk ook onze historische reclames en onze historische jingles en de platen met een radioverhaal. Dat allemaal tot 6 uur vanmiddag hier bij Seabreeze.

0: Zeezendernieuws van toen.
1: Het is september 1986. Het stormseizoen op de Noordzee kondigt zich weer aan.
2: Nog Lewis zo even zo over mijn schouder hangend heen. Het internationale nieuws leeft live vanuit de Monique Studio. Ik bedoel, anders gebeurt het altijd netjes vanuit de nieuwskamer. Maar daar waren wat werkzaamheden aan de gang. Dus moest ik maar gezellig vanuit de studio. Nou ja, het kan toch ook. Je hoorde trouwens een oude van de Jail Giles Band. Centerfold, 6 jaar geleden een hele grote hit in Nederland. En dit is een hit van vandaag de dag voor Patti LaBelle. Een groot in de top 50 van dit moment. Oh, people.
3: If we are one that
4: Ik hoor net van Erwin dat hij u de hele tijd op de hoogte heeft gehouden van de situatie hier op zee. Rond de opstekende storm die we vannacht gaan krijgen. Maar wat Erwin zelfs nog niet wist was dat het alarm net afging boven. Dus het wordt echt spannend vanavond. Jawel, nou, niet om je druk over te maken hoor. We liggen er nog.
5: Arie Smets.
4: En we blijven gewoon muziek uitzenden. Jawel, wat dacht je van de numero uno in Nederland, België en Engeland ook nog? UB40, our own song.
6: 4:11 is het, winter 4:06. Wat zei jij nou net?
7: Ik zei, als je naar buiten gaat, dan mag je je anker wel uitgooien, want anders waai je weg.
6: Ja, en maar wat bedoel van beneden?
7: De golven die slaan over de zijkant van dek heen.
6: Oh, ik zit geloof ik een beetje te piepen, hè?
7: Ik ben het niet, dus... maar het waait dus zo hard dat de golven over dek heen slaan en binnen in de gang kun je gerust je zwembroek aantrekken en je duikbril opdoen en een baantje trekken. Dat is best mogelijk nou.
6: Een baantje trekken, ja, leuk.
8: Eerst Spendo Ballet, 12:04.

0: maar langskomen in het fragment, het stormachtige fragment. Waarbij de Ros Revenge weer een van die vele stormen te verwerken kregen. Patti LaBelle, No People.
1: Zeezender, commercials, vergeten merken, nostalgische prijzen. Wij

0: hebben een paar van die historische commercials en je weet het, ze hebben alleen maar historische waarde.
1: Win met zo'n vakantiekleurenfoto een vliegweekend Londen voor twee personen. Haal de folder bij uw Presto Print fotozaak. Achter Presto Print staan de snelste fotohandelaars van Nederland. Ontwikkelen.

0: Even die mooie uit de jaren 60, de Flirtations en Someone Out There.
1: Hoe zag het leven eruit op de zendschepen die op de Noordzee lagen? Beleef het opnieuw. De avonturen uit het gouden zeezendertijdperk. Proef de sfeer van die legendarische stations. Je hoort het nu, natuurlijk, bij Zeeklassiekers en andere pareltjes.
0: We zaten net al eventjes met de storm aan boord van de Ros Revenge. We gaan nu eventjes naar het zendschip van Radio Miamigo 272. Dit is het verhaal van Jerry Hoogland.
2: We hebben echt stormen meegemaakt. Eén keer zat ik te presenteren met een storm. Ja, dat schip komt wel eens dwars op de golven te liggen. Er kwam een golf die hoger was dan het schip. En die sloeg over die stuur, het stuurhuis, stuurhut heen waaronder de studio zat. Ja, en het water kwam uit die stuurhut naar beneden druipen. En het kwam tussen de alle naden uit. Het stroomde over het mengpaneel. Het kwam in de jingle machines. Het kwam in de tape recorders. Op de draaitafel. Overal zat zout zeewater. Ja, ik kon er op dat moment gewoon niet meer uitzenden met die studio. Dus toen is er in een andere studio is er een band opgezet. En hebben letterlijk de hele dag gewerkt aan het schoonmaken van al die apparatuur. Gewoon letterlijk zoet water eroverheen. En sommige dingen opengemaakt. Omdat zout kwalijker is dan zoet water. En nou, het is allemaal weer goed gekomen. Zijn weer in de lucht gekomen. Maar ja, dat zijn wel momenten dat je denkt, oeps, wat er gebeurde bij storm. We hadden geen anker. Maar dan ging de motor aan en daar zorgde dan kapitein Hanna voor. En dan gingen we varen. Maar ja, die kapitein Hanna, dat was eigenlijk een motorwerktuigkundige. En die bleef bij zijn motor. Die wilde zorgen dat het niet in puin draaide. Maar het was een oud graanschip. Dat was gebouwd om geladen te zijn, om zwaar te zijn, om diep in het water te liggen. Alleen wij hadden geen graan aan boord en onze tanks waren niet zo heel erg vol. Dus wij lagen niet laag in het water. Dus de schroef van het schip die lag ook heel dicht bij het oppervlak. Veel dichterbij dan eigenlijk de bedoeling was voor een stormsituatie. Wat gebeurde er dan? Dan kwam af en toe die schroef boven water. En dan ging die motor natuurlijk veel harder draaien. En dus Hanna was ontzettend bang dat die motor in puin zou draaien. Dan zouden we dus echt op de drift zijn. Alleen, die storm die blies ons steeds dichter naar, zoals ik hem herinner, de kust of de haven Zeebrugge. Ja, en op een gegeven moment zagen we letterlijk de golven tegen die pier van Zeebrugge aanslaan. En dan begin je op een gegeven moment te denken van, ja, dit wordt nu echt gevaarlijk. Als we hier niet vandaan komen, dan slaan we gewoon te pletten tegen die pier. En dat wil ik niet meemaken. Dus toen is er een mannenmacht op Hanna ingepraat van, die motor moet harder, want anders slaan we gewoon te pletter. En dat heeft hij toen gelukkig ook gedaan. En die motor is niet in puin gedraaid die keer. Maar toen zijn we ook heel langzaam weer van die kust afgevaren. Dat was echt heel erg spannend.

zaten eventjes in de jaren 80 met een vrij van die orchestral manoeuvres in the dark. We love you. En zometeen, mooie plaat en een radioverhaal. Wees eventjes samen met Colin Blundstone naar Andorra.

0: zijn carrière kende eigenlijk drie belangrijke hoofdstukken. In eerste instantie zanger van de Zombies. Tweede hoofdstuk is deze periode, solozanger. En daarna werd hij zanger bij The Alan Parsons Project. Colin Blunstone was dat.
1: Dit is weer een

0: Radio Veronica.
1: Wat natuurlijk bij Radio Veronica de nationale zaterdagmiddag gebeurtenis. En Radio Mi Amigo startte ook zoiets, omdat die sfeer van die zaterdagmiddag gebeurtenis toch wel heel erg belangrijk was voor het aanzien van het station. Een plaat heb ik die een heel groot radioverhaal heeft, maar ter historische onderbouwing even het fragment waar je het nummer al hoort gebruiken.
2: Dit is Mi Amigo's zaterdagmiddagmarathon met de top 50, de non-stop flashback show, de Belgische nationale tipparade, de voorstelling van een nieuwe lieveling en alles nieuw. Mi Amigo's zaterdagmiddagmarathon, 6,5 uur hitgevoeligheid. Het komende uur op 319 met Rob Hudson.
3: Luisteraars, een hele goede morgen en welkom op deze zaterdagochtend, de 8 juli 1978, bij Radio Mi Amigo Internationaal en de top 50, top 2 uur. In de top 50, de vijfde jaargang nummer 27. Vandaag 22 sterrennoteringen, 9 nieuwe opnames en 3 Nederlandstalige producties. Ik ben Rob Hudson en ik heb de eer u mee te nemen de komende 3 uur. De 50 best verkochte platen van de Benelux. Hier hoort u ze bij Radio Mi Amigo Internationaal. En dit is nummer 50 voor deze week. 10 weken genoteerd, The Village People in Hollywood.
1: En dit is de plaat met het radioverhaal Carmen van Herb Albert.

Dat was een plaat met een radioverhaal. Carmen van Herb Elbert, de tune van de Radio Mi Amigo zaterdagmiddagmarathon. De soort tegenhanger van de Veronica Top 40. Zometeen overigens over Radio Veronica. Heel bijzonder verhaal. Destijds uitgezonden in de laatste week van het bestaan van de zeezender. Een verhaal van Giel Montagne. Maar eerst even in de jaren 80 met een vraag van Grace Slick.

is eigenlijk de enige solo hit die ze heeft gehad. De voormalige zangeres van Starship en Jefferson Airplane. Zo'n nummer dat ik graag draai uit de jaren 80. Seasons, Grace Slick was dat.

0: In de laatste week dat Radio Veronica uitzond vanaf de Noordzee, werden allerlei herinneringen opgehaald aan gebeurtenissen uit het verleden. We hebben er een aantal uitgehaald uit die weekprogrammering. En hier heb ik een verhaal van niemand minder dan Giel Montagne. En dat gaat over Harmon Season.
1: We hebben aan boord hebben we een kapitein en we hebben ook een stuurman. En de stuurman die is de ene week plaatsvervangend kapitein. Maar om de beurt dan varen ze de garannen naar boord als ze vrij zijn. Met de nieuwe ploeg of met de banden enzovoort enzovoort. En ook de toestanden die dan daar moeten zijn om de mensen in leven te houden en ook het schip draaiend te houden. En dan gaat het telefoongesprek al dus. Als ze voorbij de boei zijn, dan is het hallo Harry, hallo Harry. We zijn voorbij de boei hoor. Water en olie aan boord, banden staan voorop. En dat was elke week hetzelfde en dat vonden we altijd een prima kreet. Maar goed, ik herinner me in die tijd dat de geranne op een gegeven moment opgelegd werd, zo heet dat. Die moest naar het dok, die moest nagekeken worden, de onderkant die moest geteerd worden. En dat schip dat was dus voor enige tijd uit de roulatie. Harmon Season die zat aan boord, maar die was op die tijd was die ontzettend verliefd. En die wou per se naar de kant. Maar de enige mogelijkheid om naar de kant te komen, dat was dat kleine rottige sloepje wat er aan boord ligt. Voor als er paniek aan boord was, dan konden ze daarmee van boord af. En Harmon Season die had nieuws opgenomen voor pakweg een uur of vijf. En die zei, jongens, sloep strijken, ik ga naar de wal toe. Maar er was helemaal niets vanuit Hilversum bekend. En er was ook helemaal niets aan Hilversum bericht, want er was geen contact tussen de wal en het schip. Maar Harmon Season die had het in zijn kop gezet. En wat hij in zijn kop had, dat had hij niet elders. Dus werd de sloep gestreken, zoals dat heet. Met alle gevolgen van dien, want Harmon die had zo'n haast om van boord af te komen, dat hij terwijl de sloep gestreken werd al in het bootje sprong. En dat konden die Davids, die konden dat niet hebben. Die boot die raakte los met die Davids en al. En die klapte op het water. De bemanning, dat betekende dus twee matrozen, die gingen aan boord en die voeren Harmon Season op dat moment naar de haven van Scheveningen. Het was erg mooi weer, dus helemaal geen vuiltje aan de lucht. Hij kwam in Scheveningen aan, hij ging naar het kantoor en hij zei van, jongens, moet je luisteren, ik sta hier in Scheveningen, ik sta bij Rederij de Ruiter en ik kom naar Hilversum en jullie zorgen maar voor een vervanger, want ik zie het niet meer zitten, want ik ga naar huis.

Ja, dat zijn de verhalen van destijds. Zometeen deel 2. Maar eerst eventjes deze van Chicago. Een nummer dat vaak gedraaid werd in de tijd dat ze bezig waren met de ledenwerfactie. Ze voelden zich elke dag sterker. En dat sloot mooi aan bij de titel van dit nummer van Chicago. Feeling stronger, every day.

0: eigenlijk ook een plaat met een radioverhaal. Maar eigenlijk zijn alle platen die we draaien hier op de zaterdagmiddag bij Radio Seabreeze platen met een radioverhaal. Allemaal platen die gedraaid zijn destijds op die zeezenders. Goed, deel 2 van het verhaal van Gil Montagne.
1: Wel, wie was op dat moment de aangewezen figuur om naar het schip te gaan? Juist, inderdaad, dat was ik. Ik was er niet op voorbereid, ik zat midden in een programma, maar dat mocht ik afbreken, zo aardig waren ze toen nog wel. En ik steeg in mijn auto, die ik toen nog maar net had, en ik reed naar Scheveningen. Ik kwam in Scheveningen, om een lang verhaal kort te maken, ik klaarde mij in, want het moest allemaal via de douane en toestanden enzovoort. En toen zeiden ze tegen mij van, ja, maar de Geranne is er niet, het moet via dat bootje. Nou, ik denk van, nou ja, god, als die Scheveningers dat doen, dan oké, weet je wel, dik voor elkaar. Dus ik in die boot, banden moesten ook nog mee, dat was in die tijd een grote ijzeren kist. Later hebben we dat gedaan in plastic tonnen, maar dat was toen nog een grote zware ijzeren kist. Dus die werden voor in dat sloepje gezet. Ik ging ook op het bankje voor in die sloep zitten, want daar zat namelijk het buiskapje, want ik was wel zo slim dat ik dacht van, ja jongens, als we straks de verbranding moeten, word ik niet nat. Want ik was er duidelijk niet op gekleed. En die jongens die zaten in hun overal, zaten ze achterin. En wij moesten die haven uit. En dat is inderdaad een bijzonder klein rotbootje. Maar ja, ik had er geen problemen mee. Want nogmaals, ik dacht van, nou, die Scheveningers hebben dat gedaan. Die zullen het wel weten. We gingen door de branding en dat klapte aardig. Dat ging al aardig tekeer. En wat gebeurde er? Inderdaad, de wind stak op. En wat kregen we? We kregen tijd tegen, we kregen wind tegen. En op een gegeven moment zaten we in windkracht 7. En iedere keer sloeg die motor, die sloeg droog. Dat betekende dat hij dus op die golven, boven de golven uitklapte. Dan gingen we dus naar beneden en die motor die kwam dus in een piek te zitten. En dan sloeg die motor af. Nou, ik geloof uiteindelijk dat we iets van 3 uur onderweg zijn geweest, maar die jongens die varen blind, zonder kompas varen ze op zo'n schip toe, wat ik overigens op zich al verschrikkelijk knap vind, in vliegende storm voor mijn gevoel, want het ging wel even tekeer. Maar ja, die jongens waren niet bang, dus ik was ook niet bang. We hadden een kilo paling bij ons, we hadden een krat pils bij ons, toen we aankwamen hadden we geen pils meer bij ons, en ook geen paling meer. Maar toen kwam nog het euvel, want toen, waar ik dus mee begonnen ben, toen waren die Davids afgebroken. Toen moesten we uit die boot. Het was inmiddels verschrikkelijk weer geworden. Als je dan nagaat dat de Veronica op dat moment bijzonder hoog ligt en ook erg omhoog gaat in die golven en weer erg naar beneden gaat in die golven. En als je dan zo'n heel klein nietig notendopje hebt, dan kun je je voorstellen hoe je je voelt op dat moment als je dan moet trachten om langs een touw aan boord te komen. Uiteindelijk hebben we het wel gered. We zijn aan boord gekomen, maar het is inderdaad wel een belevenis die ik hoop nooit van mijn leven meer mee te maken. Zeeklassiekers!

in de Pacemakers, Girl on the Swing. En daarvoor dat verhaal van Gilles Montagne. In de tweede uur hebben we nog meer mooie verhalen. Maar nu eerst even op weg naar het nieuws en de reclame van het hele uur. Wel van 5 uur. En de weg daarnaartoe is geplaveid voor Richard Pink. En hun versie van de House of the Rising Sun. Wat mij betreft, tot zometeen.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is ons thuisstaan met het radionieuws op Radio Seabreeze. In Zuid-Frankrijk woedt nog steeds een zware natuurbrand, waarvoor de hulpdiensten massaal zijn uitgerukt. Honderden brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen, ondersteund door blusvliegtuigen en helikopters. De brand verspreidt zich snel door de harde wind en de kurkdroge natuur. Meerdere dorpen zijn uit voorzorg ontruimd en wegen zijn afgesloten. De verwachting is dat de inzet nog uren duurt. Meerdere landen hebben een belangrijke stap gezet richting internationale regels voor het gebruik van autonome wapens. In Genève spraken tientallen staten zich uit voor duidelijke afspraken over hoe en wanneer zulke systemen mogen worden ingezet. Het gaat om wapens die zonder directe menselijke bediening doelen kunnen aanvallen. Vooral kleinere landen dringen aan op snelle regulering. In Libanon zijn meerdere gewonden gevallen bij Israëlische aanvallen. Er zouden verschillende doelen zijn geraakt in het zuiden van het land, waar de spanningen tussen Israël en Hezbollah al weken oplopen. Bij de beschietingen kwamen burgers om het leven en vielen meerdere gewonden. De getroffen gebieden zijn afgezet en hulpdiensten proberen slachtoffers te bereiken. De Libanese regering spreekt van een ernstige escalatie en roept de internationale gemeenschap op in te grijpen. In Griekenland is tijdens een luchtshow een straaljager neergestort, meldt de NOS. Het toestel kwam vlak na de start in problemen en stortte neer buiten het vliegveldterrein. Hulpdiensten rukten massaal uit. Over de inzittenden is nog niets bekend. De luchtshow werd direct stilgelegd en het gebied is afgezet voor onderzoek. Volgens de autoriteiten wordt gekeken of technische problemen een rol hebben gespeeld. Dan nog het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af, maar er is ook kans op een bui, met name in het noorden. Bij een graad of 20 en een matige, langs de kust vrij krachtige tot krachtige westenwind. Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
2: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
3: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
4: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld, de online drogist. Er is er maar één.
5: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houten.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Partytenten van topkwaliteit voor een betaalbare prijs. Partytentendiscounter.nl.
2: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
3: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

grote van Marianne Rosenberg. Eigenlijk haar enige grote hier in Nederland. En dan praten we over het jaar 1976. Welkom bij deel 2 van Zee Klassiekers en andere pareltjes op deze 5e september van het jaar 2026. In de tweede uur staan we uitgebreid stil bij het feit dat Caroline en Mi Amigo doorgingen met uitzenden met unieke fragmenten en unieke verhalen van mensen die er destijds allemaal bij betrokken waren. Maar eerst eventjes terug naar de jaren 60.

0: was er een onder het motto, kort maar krachtig, nog geen twee minuten. Dat waren Freddy en de Dreamers.
1: Meer zeezenderfeiten en verhalen lees je in de gratis Zeeklassiekers nieuwsbrief. Ga naar de Facebookpagina van Zeeklassiekers en andere pareltjes en meld je aan. Dan heb je hem elke maand in je mailbox. Radio van Toen. Het blijft spannend en leuk.
0: De nieuwsbrief is vorige week verschenen. Als je eventjes een mailtje stuurt naar paul@radioseabreeze.nl.

Ook weer zo'n mooie one-hit wonder uit de jaren 70. Chapson en Dibbons, Shady Lady. Straks de verhalen van een paar Miamigo-medewerkers over wat er zich allemaal afspeelde achter de schermen rond 31 augustus van het jaar 1974. Maar eerst even naar de jaren 60 met Gene Pitney.

Britney. Hij overleed terwijl hij met een tournee bezig was. Ja, nou ja. Gestorven in het harnas, zouden we maar zeggen. 24 hours from Tulsa.

0: Vola is er voor geld. Ja, zoals de bakker er is voor brood, is de Vola er voor geld. Dat wist u toch? Vola, Amsterdam 62477.
1: Even terug in de tijd, met de reclames van toen.
2: Juwelier Zwitserland. Verlovingsringen en damesuurwerken in wit goud. Verder een grote selectie armbanden, halssnoeren, oorringen en borstspelden in diverse uitvoeringen. Juwelier Zwitserland betaalt graag uw reiskosten. In Molenstraat 3 in Aalst. Juwelier Zwitserland.

0: Zeezender Nieuws van toen.
1: Medio augustus van het jaar 1974 kondigden Radio Veronica en Radio Noordzee hun sluiting aan. Radio Miamigo zweeg in alle talen. Miamigo discjockey Norbert daarover.
2: In de overgang in september hebben we eerst gedaan alsof we gingen stoppen. Trouwens, ik heb dus het afscheid van Miamigo nog gemaakt samen met Wil van der Steen. Want we hingen dus uit de lucht.
3: Op zaterdag 31 augustus 1974 om 7 uur 's avonds is Radio Miamigo internationaal verplicht zijn uitzendingen te staken. De directie, het personeel, de technici, de discjockeys danken hun miljoenen luisteraars in Nederland, België, Engeland, Frankrijk, Duitsland, Noorwegen, Denemarken, Zweden en verder buiten. Omdat zij Radio Miamigo op 8 maanden tijd onvoorstelbaar populair hebben gemaakt. Zij hopen van harte ooit bij u terug te mogen komen. Dit is helaas een vaarwel. En hopelijk een tot weerziens.
2: Toen besloten we, enfin, besloot de grote basis, we waren dak, om dus door te varen naar Engeland in de monding van de Theems. En daar dus door te gaan met Miamigo.
1: Miamigo, medewerker Maurice Bokkenbroek over die periode.
4: De laatste dag van uitzendingen van Veronica en Noordzee. Vroeg Sylvain aan de disjockeys om niets, maar dan ook niets te zeggen over eventueel doorgaan of eventueel wat we gingen doen. Iedereen moest daarover zwijgen en gewoon zijn programma doen zoals elke dag. Sylvain heeft dat zo willen spelen om het een beetje mysterieus te houden en ook om natuurlijk geen vreemde reacties op te wekken bij justitie.

vond het wel een toepasselijke. Want ze waren nog maar alleen Caroline en Miami Go. Na 31 augustus 1974, maar later zou er wel weer wat verandering in komen. Gaan we het nog een keertje over hebben. Straks het verhaal van Frans van der Drift. Maar eerst even deze.

0: Frans van der Drift was een van de discjockeys van de Radio Mi Amigo in het jaar 1974. En ik vroeg hem, hoe was het nou richting 31 augustus 1974?
1: We deden net alsof we er ook mee gingen uitscheiden. Maar het moet zijn opgevallen dat we de boot hadden verplaatst tot voor de Theems. Dus wat verder weg van de Nederlandse en Belgische kust. Ja, uiteindelijk zijn wij inderdaad doorgegaan.
0: In die laatste dagen van augustus, wat gebeurde toen? Kwam toen Sylvain Tak naar jullie en zei, jongens, we doen alsof we stoppen, maar we gaan gewoon door? Of was dat het idee van jullie zelf? Hoe ging dat?
1: Nou, dat kan ik me eigenlijk niet meer helemaal precies herinneren. Het zal vast en zeker een gesprek geweest zijn in Breda. We zaten daar boven een platenzaak, hè? Daar hadden we een soort kantoor. En daar kwamen we op vrijdagen altijd samen. Dus het moet eigenlijk zo geweest zijn dat we daar de plannen voor de toekomst hebben besproken.
0: En hoe vond jij dat zelf? Want tot 31 augustus was het allemaal legaal. Na 31 augustus werd het illegaal. Wat deed dat met jou persoonlijk?
1: Ik had geen zin om te stoppen. Ik wilde graag radio blijven maken voor luisteraars. Dus ik volgde gewoon de lijn die het station koos. We gaan door. En daarvoor gaan we andere studio's inrichten. En van daaruit gaan we functioneren.

0: ook muziek die je niet zo vaak meer hoort op de radio. Daarom is het wel goed dat het station als Seabreeze er is. Ademo was dat. Goed. Frans van der Riff moest dus naar een andere studio. Maar ik vroeg hem, waar nam jij dan oorspronkelijk je programma's op?
1: Dat deed ik voorheen altijd in de studio bij Ad Roland in Culemborg. Maar je begrijpt dat Ad dat natuurlijk niet meer wilde vanaf 1 september. Hij wilde natuurlijk voorkomen dat er een inval zou plaatsvinden en beslagname en dat soort zaken. Dus dan hebben we een studio gehad bij Norbert voor mij. Dus dan ben ik bij Norbert gaan opnemen in Brugge. Die was toch ook een beetje onrustig erover. Dus die heeft op een gegeven moment bij een Belgische gouverneur iets gedaan in een soort koetshuis. En die Belgische gouverneur wist niet eens dat wij daar zaten en dat wij daar programma's opnamen. Dus daar heb ik nog een poosje gezeten en uiteindelijk ben ik verkast naar zijn feestzaal die hij had in Brugge. En als dan s'avonds de laatste klant wegging, dan zei dus degene die daar de scepters waaide, Frans, je kunt nu beginnen met opnemen. En dan was ik de hele nacht bezig, Paul. Pak de

0: Girls, Moments en Whatnot. Zometeen trouwens nog een hele bijzondere ingezonden brief of ingesproken brief vanaf de Miamigo naar de mensen aan land. Maar eerst eventjes iets heel anders.
1: Jingle memories, memories. Zo klonk het vroeger vanaf zee.
2: Ze zijn onvergetelijk, de jingles van de zee.

0: schijf van 20 juni van het jaar 1970. Gabby Appleton en Go Back.
1: Het Gouden Zeezender Schrijverarchief.
0: Ik heb er nog eentje uit dat archief voor je.
1: Het Gouden Zeezender Schrijverarchief.
0: Daarvoor gaan we naar 8 oktober van het jaar 1977.
2: Mia Mingo's lieveling.

een lieveling van Radio Mi Amigo. 8 oktober van het jaar 1977. Belfast. En ik heb zo nog één plaat voor je uit dat mooie gouden zeezenderschijvenarchief van een woord. Hè? Een scrabblewoord zou je al zeggen. Maar eerst hebben we nog een...

0: was regelmatig de gewoonte dat er aan boord van de Miamigo gesproken brieven gemaakt werden voor de organisatie aan land. En sommige van die brieven zijn bewaard gebleven. Dit is er eentje van 2 september 1978.
1: Zo, het is, ik heb het al gezegd, tijd ongeveer 5 minuten voor 10:30. Op zaterdag, 2 september 1978. En nogmaals een hele goede morgen, goedemiddag of een goede avond of een goede nacht. Ook zelfs dat zal kunnen wanneer je het spul afluistert. En dit is een gesproken briefje, een van de velen. Ik hoop trouwens dat die gesproken briefjes een beetje aankomen op het adres waarvoor ze bestemd zijn. We hebben niet veel nieuws te vertellen. Alles net als vorige week, het is een herhaling eigenlijk. Reilt en zeilt naar ons weten oppermate best. Studiootje is weer schoongemaakt, mijn teddybeer staat hier weer voor me. Humeur is goed, af en toe laten we een boertje, dus Jacobs is weer helemaal terug en zouden doen. Verder kunnen wij hier dagelijks de uitzendingen van onze nieuwe collega's beluisteren, in tegenstelling tot jullie waarschijnlijk.
2: Want... Had je het over collega's?
1: Ja? Ja, de heren van Delmare. Het godverdorieste toppunt is dat ze verdomme onze jingles gebruiken. Nee. Weet je wel, die allereerste set die we hebben, waar ook deze vanaf komt. Dan weet je wel welke set ik bedoel, 1, 2, 3, 4... Die set, die heeft ook allemaal instrumentale stukjes immers. Dat verdomme, die gebruiken zij ze.
2: Ja, je moet royaal zijn, je moet de plebs ook wat gunnen.
1: Ja, ik vind het schandalig. Als ik langs die boot kom, dan pies ik op een antenne.
2: Antenne? Hebben ze een antenne?
1: Hebben ze een antenne? Nou, het is inderdaad is het hier ontzettend slecht te ontvangen. Yeah. En je zal toch verwachten, aangezien tussen ons en hun, dat spul, alleen maar wat zee zit, dat wij hier de beste ontvangst zouden moeten hebben. Maar dat is dus niet waar. Ik denk dat we ook aan de Walzee niet te ontvangen zijn. Van concurrentie geen sprake. En het is niet om aan te horen. Niet omdat we nou afgunstig zijn of wat dan ook. Maar de geluidskwaliteit die mensen de lucht insturen. Oh, wat is dat slecht. Daar zijn we FM bij.
2: Yeah.
1: En een discjockeys. Nou ben ik zelf geen goeie, maar wat ze daar presteren. Zo. Nou ja, goed. Maar de collega's die zijn hier dus een heel klein beetje te ontvangen. We luisteren af en toe wel eens uit leedvermaak. En ik moet zeggen dat als we dan luisteren, ik tenminste, dat ik na die tijd mij zo ontzettend goed voel dat we voor dit station werken. Maar goed, dat was dus wat Delmare betrof. Voor het geval jullie dat zelf niet konden ontvangen. Nou, het hoeft je niet te spijten. Integendeel zelfs.
0: Een gesproken brief van 2 september 1978 waarbij behoorlijk werd afgegeven op de collega's van Radio Delmare.
3: Monique Satellietschijf.
0: De laatste uit het Gouden Zeezenderschijfarchief. Dat is eentje van 13 juni van het jaar 1987. Johnny Hayes Jazz. Dit is Shattered Dreams.

Satellietschijf van Radio Monique, 13 juni 1987. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Zeeklassiekers en andere pareltjes. Je weet het, als je de nieuwsbrief wilt hebben, even een mailtje naar paul@radioseabreeze.nl. Dit programma is de volgende week zaterdag weer. En voor nu veel plezier met Leo van Dijk. En nog een heel, heel fijn weekend.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is ons thuisstaan met het radionieuws op Radio Seabreeze. In Eerbeek is een moeder aangehouden na de dood van haar 12-jarige zoon, meldt RTL Nieuws. De jongen werd levenloos gevonden in een woning en overleed ondanks snelle inzet van hulpdiensten. De politie spreekt van een ernstige en verdachte situatie en heeft de moeder direct opgepakt voor verder onderzoek. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De woning is afgezet en forensische teams doen uitgebreid onderzoek. De Fraude Helpdesk ziet een explosieve stijging van meldingen over fraude bij boekingsplatforms, meldt RTL Nieuws. In de eerste 6 maanden van dit jaar kwamen 1072 meldingen binnen, 10 keer zoveel als vorig jaar. Ruim 90% daarvan ging over booking.com. Opvallend is dat oplichters vaak beschikken over zeer gedetailleerde persoonlijke informatie, zoals exacte boekingsdata. Volgens de Fraude Helpdesk komt dit mogelijk door onder meer een hack bij booking.com. De organisatie waarschuwt dat phishing via zowel e-mail als WhatsApp sterk toeneemt. In de Spaanse exclave Ceuta heeft de regering in Madrid de controle over de haven overgenomen. De maatregel volgt op een zware migratiecrisis, waarbij eind juli zo'n 80.000 mensen probeerden de enclave binnen te komen via zee of door grenshekken te bestormen. Daarbij kwamen volgens lokale autoriteiten rond de 100 mensen om het leven. Door de overname wil Spanje sneller kunnen ingrijpen en de grensbewaking versterken. In Zuid-Frankrijk woedt nog steeds een zware natuurbrand, waarvoor de hulpdiensten massaal zijn uitgerukt. Honderden brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen, ondersteund door blusvliegtuigen en helikopters. De brand verspreidt zich snel door de harde wind en de kurkdroge natuur. Meerdere dorpen zijn uit voorzorg ontruimd en wegen zijn afgesloten. De verwachting is dat de inzet nog uren duurt. Dan nog het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af, maar er is ook kans op een bui, met name in het noorden. Bij een graad of 20 en een matige, langs de kust vrij krachtige tot krachtige westenwind. Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
5: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvets brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober, Theater in de Lucht, Rotterdam Overschie. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl.
8: Seabreeze. Just look at our webshop for t-shirts, mugs, car stickers and much more. Just go to our website and click on webshop.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
9: Ja, bijzondere goedenavond en welkom bij de Surprise Show hier bij Radio Seabreeze. Natuurlijk gaat mijn dank weer uit naar Paul van der Mark. Je hoorde hem hiervoor tussen 4 en 6 in zeeklassiekers en andere pareltjes. En over pareltjes gesproken, die heb ik ook weer klaarstaan het komende uur hier bij Radio Seabreeze. In de Surprise Show vanavond alles van Nederlandse bodem. Dat kan zowel zijn in het Nederlands als in het Engels gezongen. En we gaan alle kanten op. Van rock naar smartlap en van pop naar dance. Je kunt het zo gek niet verzinnen of alles gaat voorbij komen qua muziek. Ook nieuwe Nederlandse muziek heb ik klaar.

0: 60 jaar popmuziek.
1: Lekker ontspannen luisteren. Niks moet, alles mag.
0: Dit is de Surprise Show.
2: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dichtbeslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken.

Voor degene met de slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet.

wat mij betreft op dit moment de beste band van Nederland, Direct. Een nieuwe single heet Won't Fall. En volgende week zijn ze in Tivoli Vredenburg Utrecht voor 2 concerten op 3 en 4 maart. En aan het eind van dit jaar staat de Haagse band 6 keer in Ahoy in Rotterdam voor concerten. En ze werken ook aan een nieuw album. En dit is alvast de nieuwe single daarvan. Won't Fall, je hoort het hier bij Radio Seabreeze. Ook nog Ten Sharp met You uit de zomer van 1991. En daarna een liedje wat je lekker kan meezingen. Van Ramses Shaffi, zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. Dit is de Surprise Show voor Radio Seabreeze op deze zaterdagavond. Ik draai alles van Nederlandse bodem. Dat kan zijn zowel in het Nederlands gezongen als in het Engels gezongen. Ik zeg het al nogmaals, van alles komt voorbij. Zometeen ook nog Two Brothers on the Fourth Floor. Een nieuwe single van Blackbird. Dit is ook lekker hoor, Fox.

Het had een nummer van de Beatles kunnen zijn. Dit Sure He's a Cat van The Cats. Fox the Fox hoorde je ook nog met Precious Little Diamond. En daarna The Motions uit 1966. En Why Don't You Take It? Ja, halverwege de jaren 60 kwamen veel bands uit Den Haag. Denk dan aan Q65, Golden Earring, Sandy Coast, The Shoes en The Motions met zanger Rudy van den Berg. Dat was een beetje zo Liverpool van de jaren 60, hè? Den Haag, midden jaren 60. Ja, veel bands kwamen daar vandaan.

blijft toch een wonderschone klassieke rit van Kayak uit februari 1979. My Rootless Queen, hiervoor nog Anouk, 3 days in a row. Elke dans draaide ik met In het Donker. Dit is de Surprise Show en je hoort alles van Nederlandse bodem. Het is een QB in the Blizzards.

0: 1098 or 1395 AM. Radio Seabreeze.
1: Het beste uit 60 jaar popmuziek.
2: Lekker ontspannen luisteren. Niks moet, alles mag.
1: Dit is

Uit april 1972. Uit Den Haag inderdaad. Earth and Fire. En dat prachtige Memories. Het wordt de eerste nummer 1 hit van de band. Die gebruik maakte van de Mellotron. Dat was een nieuw instrument begin jaren 70. Het was Gerard Koerts die het instrument introduceerde. En die jarenlang typerend was voor de sound van Earth and Fire. Ook hoor je nog Kubi and the Blizzards en Windows of My Eyes. Het einde is in zicht van de Surprise Show. Nog een paar plaatjes, dan kan ik de boel weer gaan opruimen.

Eigenlijk is het liedje een verkapte pornoplaat, hè? I'm only shooting love. Snap je? Time Bandits, vernoemd naar de film van Monty Python-lid Terry Gilliam. En begin van de jaren 80 scoorden ze de ene naar de andere hits. De prachtige kopstem van Alidus Hilling. Als handelsmerk wist de band vele hits te scoren, waaronder deze I'm Only Shooting Love. En de meeste zijn einde gekomen aan de Surprise Show voor deze zaterdagavond voor Radio Seabreeze. Hou hem aanstaan. Er komen nog leuke programma's aan, zou ik zeggen. Tot een andere keer. Dit is de Golden Earring. Long Blonde.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Duizenden mensen hebben in het Duitse Magdeburg gedemonstreerd voor de democratie, een dag voor de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt. De demonstratie was gericht tegen de rechtse partij AfD, die in de peilingen op ruim 40% staat. De partij maakt daardoor kans om voor het eerst een deelstaatsverkiezing te winnen. Demonstranten vrezen dat die Alternatieve für Deutschland daarmee mogelijk de eerste radicaal rechtse Duitse regering sinds de Tweede Wereldoorlog kan vormen. De partij staat bekend als extremistisch. In Zuid-Frankrijk heeft de grote natuurbrand inmiddels zo'n 225 hectare natuur verwoest. Het vuur woedt sinds gisteren in het departement Aude en is nog altijd niet onder controle. 32 mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd en ook een historisch kasteel is ontruimd. Zo'n 350 brandweerlieden bestrijden de vlammen met hulp van blusvliegtuigen en een helikopter. Maar de harde wind, de droogte en de temperaturen tot 40 graden maken het blussen moeilijk. In het Franse Oud geldt vanwege de hitte een code oranje. De Duitse politie onderzoekt opnieuw pogingen tot sabotage bij elektriciteitsstations in het oosten van het land. Bij 2 stroomstations zijn 12 zelfgemaakte explosieven gevonden en onschadelijk gemaakt. Volgens de onderzoekers waren ze bedoeld om stroomlijnen te beschadigen. Er is geen schade ontstaan en de stroomvoorziening is niet verstoord. De politie onderzoekt of de vondst verband houdt met eerdere sabotagepogingen in Duitsland door een 48-jarige extremistische klimaatactivist. En de 2 vermiste meisjes van 6 en 9 jaar zijn in het Zuid-Hollandse Zwijndrecht weer terecht. De politie laat weten dat de kinderen in goede gezondheid zijn gevonden. Vanwege hun vermissing werd een politiehelikopter ingezet. Ook werd zo'n 2 uur geleden een burgernetmelding verstuurd. De politie bedankt iedereen die heeft uitgekeken naar de 2 meisjes. Op welke plaats ze zijn gevonden en hoe ze daar zijn gekomen is niet bekend. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en klaart het op. Het kwik wijst in de nacht vlak aan zee 15 graden aan en verder landinwaarts zo'n 6. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we droog en overwegend zonnig weer bij 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
3: Start de motor. De boerderij wacht.
4: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
5: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Duizenden mensen hebben in het Duitse Magdeburg gedemonstreerd voor de democratie, een dag voor de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt. De demonstratie was gericht tegen de rechtse partij AfD, die in de peilingen op ruim 40% staat. De partij maakt daardoor kans om voor het eerst een deelstaatsverkiezing te winnen. Demonstranten vrezen dat die Alternatieve für Deutschland daarmee mogelijk de eerste radicaal rechtse Duitse regering sinds de Tweede Wereldoorlog kan vormen. De partij staat bekend als extremistisch. In Zuid-Frankrijk heeft de grote natuurbrand inmiddels zo'n 225 hectare natuur verwoest. Het vuur woedt sinds gisteren in het departement Aude en is nog altijd niet onder controle. 32 mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd en ook een historisch kasteel is ontruimd. Zo'n 350 brandweerlieden bestrijden de vlammen met hulp van blusvliegtuigen en een helikopter. Maar de harde wind, de droogte en de temperaturen tot 40 graden maken het blussen moeilijk. In het Franse Aude geldt vanwege de hitte een code oranje. De Duitse politie onderzoekt opnieuw pogingen tot sabotage bij elektriciteitsstations in het oosten van het land. Bij 2 stroomstations zijn 12 zelfgemaakte explosieven gevonden en onschadelijk gemaakt. Volgens de onderzoekers waren ze bedoeld om stroomlijnen te beschadigen. Er is geen schade ontstaan en de stroomvoorziening is niet verstoord. De politie onderzoekt of de vondst verband houdt met eerdere sabotagepogingen in Duitsland door een 48-jarige extremistische klimaatactivist. En de 2 vermiste meisjes van 6 en 9 jaar zijn in het Zuid-Hollandse Zwijndrecht weer terecht. De politie laat weten dat de kinderen in goede gezondheid zijn gevonden. Vanwege hun vermissing werd een politiehelikopter ingezet. Ook werd zo'n 2 uur geleden een burgernetmelding verstuurd. De politie bedankt iedereen die heeft uitgekeken naar de twee meisjes. Op welke plaats ze zijn gevonden en hoe ze daar zijn gekomen is niet bekend. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en klaart het op. Het kwik wijst in de nacht vlak aan zee 15 graden aan en verder landinwaarts zo'n 6. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we droog en overwegend zonnig weer bij 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
3: Start de motor. De boerderij wacht.
4: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
5: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze. Duizenden mensen hebben in het Duitse Magdeburg gedemonstreerd voor de democratie, een dag voor de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt. De demonstratie was gericht tegen de rechtse partij AfD, die in de peilingen op ruim 40% staat. In Zuid-Frankrijk heeft de grote natuurbrand inmiddels zo'n 225 hectare natuur verwoest. 32 mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd en ook een historisch kasteel is ontruimd. De Duitse politie onderzoekt opnieuw pogingen tot sabotage bij elektriciteitsstations in het oosten van het land. Bij 2 stroomstations zijn 12 zelfgemaakte explosieven gevonden en onschadelijk gemaakt. En de 2 vermiste meisjes van 6 en 9 jaar zijn in het Zuid-Hollandse Zwijndrecht weer terecht. De politie laat weten dat de kinderen in goede gezondheid zijn gevonden. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en klaart het op. Het kwik wijst in de nacht vlak aan zee 15 graden aan en verder landinwaarts zo'n 6. Het waait bijna niet. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: De meeste deodorant zijn goed, als je ze maar erg vaak gebruikt. Voor wie dat lastig vindt, is er nu Rexona deodorant met het langwerkende deocept. 'S Morgens gebruiken en dan... Ga je maar, leef je maar, loop, speel, werk je maar. En 's avonds ben je nog fris. Rexona deodorant laat je nooit in de steek, dankzij deocept.

0: nieuws van 8 uur. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Stichting Brein, die opkomt voor de bescherming van auteursrechten, waarschuwt voor de risico's van illegale IPTV-diensten. De stichting heeft dit jaar al 104 illegale aanbieders gesloten, meer dan in 2024 en 2025 samen. Toch gebruikt naar schatting 8% van de Nederlandse huishoudens een illegaal IPTV-abonnement. Volgens Brein hebben gebruikers niet alleen kans om hun geld kwijt te raken, maar lopen ze ook risico op fraude en malware. De stichting adviseert daarom alleen legale streamingdiensten. Duizenden mensen hebben in het Duitse Magdeburg gedemonstreerd voor de democratie, een dag voor de deelstaatsverkiezing in Sachsen-Anhalt. De demonstratie was gericht tegen de rechtse partij AfD, die in de peilingen op ruim 40% staat. De partij maakt daardoor kans om voor het eerst een deelstaatsverkiezing te winnen. Demonstranten vrezen dat die Alternatieven für Deutschland daarmee mogelijk de eerste radicaal rechtse Duitse regering sinds de Tweede Wereldoorlog kan vormen. De partij staat bekend als extremistisch. In Zuid-Frankrijk heeft de grote natuurbrand inmiddels zo'n 225 hectare natuur verwoest. Het vuur woedt sinds gisteren in het departement Aude en is nog altijd niet onder controle. 32 mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd en ook een historisch kasteel is ontruimd. Zo'n 350 brandweerlieden bestrijden de vlammen met hulp van blusvliegtuigen en een helikopter. Maar de harde wind, de droogte en de temperaturen tot 40 graden maken het blussen moeilijk. In het Franse Oud geldt vanwege de hitte een code oranje. En de Duitse politie onderzoekt opnieuw pogingen tot sabotage bij elektriciteitsstations in het oosten van het land. Bij 2 stroomstations zijn 12 zelfgemaakte explosieven gevonden en onschadelijk gemaakt. Volgens de onderzoekers waren ze bedoeld om stroomlijnen te beschadigen. Er is geen schade ontstaan en de stroomvoorziening is niet verstoord. De politie onderzoekt of de vondst verband houdt met eerdere sabotagepogingen in Duitsland door een 48-jarige extremistische klimaatactivist. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en klaart het op. Het kwik wijst in de nacht vlak aan zee 15 graden aan en verder landinwaarts zo'n 6. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we droog en overwegend zonnig weer bij 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
4: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. AM.
5: Zaterdagavond. Live uit Nieuwehorne, Friesland. Sjoerd de Jong dendert door. Tot aan 10 uur.

vrienden. Nee. Ja, ik zit weer in een echt verkeerd verwikkeld. Het is weer niet te geloven. In ieder geval, vrienden, goedenavond. Welkom bij de Saturday Night Train hier op Radio Seabreeze. Vorige week zou Wiebe het overnemen, maar door een domme fout, zal ik maar zeggen, is dat niet helemaal goed gegaan en hadden we non-stop. En die non-stop muziek is op zich ook er niks mis mee. En ik maai eigenlijk een beetje het gras voor Wiebe zijn voeten weg, want hij zou een x-aantal nummers draaien van Dolly Parton. Die heeft in 2023 heeft hij een LP gemaakt. Ja, ik lieg niet. En op die LP, daar staan knijtergoeie nummers. En ik heb er ook een stuk of wat uitgezocht voor vanavond. En het eerste nummer waar ik mee opende was ook van haar, Dolly Parton. Magic Man. En je kent het nummer al van haar. Die heeft het ook gezongen. Of uiteindelijk is dat de originele. Ja, en wat hebben we zoal? We hebben de nodige verzoeken. Ik ben overigens, ik ben live. En achter de knoppen zit Sjoerd. En die doet heel veel meer. Die is in de treinrestauratie aan het bedienen. En die geeft mensen te kennen dat ze in moeten stappen. Want we gaan zo vertrekken. Richting het westen. Zeker. En er roept iemand die ons niet op AM kan ontvangen. Maar dat vind ik heel vreemd. Want hier staat een buisradio naast mij. Of een paar meter vandaan en die doet het gewoon, dus ja, ach. En we hebben een app. Seabreeze heeft een app, of Radio Seabreeze heeft een app en die kun je downloaden in de App Store, iOS of Android. Ze zijn er allebei en ze werken uitstekend. Goed, als ik nog even wat kan toelichten over de LP, is het zo dat het is in 2023 uitgebracht. En het is een opvallend project. Er staan 30 nummers op. Je kan hem ook zo downloaden als je wil. De LP heet het album Rockstar. En zij was destijds 77 en dat is uiteindelijk al een wonderlijke prestatie. Om het zomaar eens te zeggen, haar 49ste solo studioalbum. Goed vrienden, het tweede nummer, Cy Coltrane.

Jay Coltrane. Go Like Hell, ja. 1973, schat ik zo in.

Ja, ik heb een verzoekje en het verzoekje is van Annie van der Meulen. En dat is een hele opmerkelijke. Zij vroeg van het album Revolver van de Beatles. Dat heet, dan moet ik even spieken hoe dat nummer heet. And Your Bird Can Sing. Het is een prachtig nummer. Ik zei tegen hem van ik heb het volgens mij ook wel op vinyl. Zo waar, ik had er twee. Een mono opname en een stereo opname. En de mono opname die schijnt het populairste te zijn. Dus bij deze...

0: Ja, en dat is een LP. En dat is moeilijk te zien als hij afgelopen is. Met, ja, dan moet je het nummer 10 keer horen. En dan weet je waar dat laatste regeltje zit. Nou, dat heb ik niet gedaan. Daar had ik ook geen tijd voor. Het is wel zo dat het nummer is van 5 augustus. 1966 is het opgenomen. Dus ja, het is inmiddels ook alweer 66 jaar oud.
1: In de Seabreeze Saturday Night Train naderen we nu een seinhuis. En alle seinen staan op groen, groen, groen.

Een hart van steen. IJzersterke tekst. Goed, het volgende nummer dat is een verzoekje. En dat verzoekje dat is voor Laurens Kwaadvlieg. En Laurens is nogal verzot op Monique Smit. En niet naar huis. Nou, Laurens die moet wel naar huis. Want die is onderweg. Vanuit Spanje.

Hey Sjoerd, ik had nog even een verzoekje. En dat is deze Sunny Afternoon van de Kinks. Dankjewel.

Disney en de Kings. In the summertime. Sunny afternoon. Dat is een speeltje, is echt wel. Aangevraagd door familie Bosma. Wil je ook graag een MP3 of een verzoekje sturen? Dat kan gewoon via een app. En dan komt het vanzelf. Goed, je kan het ook gewoon mailen. Naar sjoerd@radiosibris.nl. Duran Duran. 1982.

Hallo Sjoerd, even weer een verzoekje deze week. Even terug naar 1980 met de formatie Vizier Set met het nummer So Long. Groetjes, hoi.

0: aangevraagd door familie Zandstra. Ja, dat zijn de trouwe luisteraars en dat zijn de kurken waar wij op drijven.
1: Let's start the party.
2: Saturday Night Train.

0: Ja, van vinyl. Fun, fun, color my love. En dan gaat de tijd van een drive-in show. En dan bekeert eigenlijk nou helemaal niets aan. Af en toe een heel klein pikje, maar dat mag de pret niet drukken.
1: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sybris, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Sybris app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via

zijn zomerse klanken hier op Radio Zeebriesch. 1395 in het noorden en 1098 in het westen. En natuurlijk via onze internetportaals en onze app.

0: Amsterdam Earth Band. Dave is on the road again. Een heerlijk nummer. Ik heb hem op OP. En die zou ik ook pakken, maar die kon ik ook niet vinden. Dus dan maar een mp3'tje. En die doet dat ook altijd. Goed, ik draai weer een nummer van Dolly Parton. En dat is van LP van Rockstar. En op die LP daar staan 21 covers en 9 eigen nummers. Uiteindelijk zouden de nummers geschrapt worden. Maar dat hebben ze niet gedaan. Ze hebben ze alle 30 hebben ze geperst. En dit nummer is Let It Be. Dat laat je raden.
1: When I find myself in times of trouble.

Zaterdagavond. Live uit Nieuwehorne, Friesland. Sjoerd de Jong dendert door. Tot aan 10 uur.

welkom. Welkom bij de Saturday Night Train. Ja, het is het F-verkeer dat leidt mij nogal af, zal ik maar zeggen. Is dat handig? Nee, dat is niet handig. Maar dat geeft allemaal niks. Goed, het eerste nummer dat ik draaide was van Hard Barracuda. Zoals ik zei, welkom bij de Saturday Night Train. We zijn halverwege ergens in Nederland. Met nog het een en ander aan verzoeken. Zie ik, heb ze alle opgezocht en klaarstaan in de playlist. Het is 8:56, zie ik wel. De tijd die vliegt voorbij. En als ik naar buiten kijk hier door de ramen, dan is het zo goed als haast donker. Ja, we gaan de verkeerde kant erop. Ergens in oktober, volgens mij de tweede week of de laatste week oktober, het uurtje er weer af. Als ik ergens een tyfus hekel aan heb, dan is het wel de wintertijd. Maar goed, het is niet onomkeerbaar. Uiteindelijk, er zijn ook landen die hebben het niet. Dus ja, waarom niet in Nederland, zou je zeggen? Het was, ik weet niet meer waar het diende ergens voor. Iets met werkeloosheid of zoiets. Ik weet het niet meer. Goed, zoals ik zei, de Saturday Night Train. We hebben Geert de Meer met de wisselplaat. En die heeft ook weer een hele opmerkelijke combinatie uitgezocht. Nou, jullie horen hem straks. En nog een nummertje van Dolly Parton. Die is ons helaas ook ontvallen.

zinnen. Elton John en Kiki D. Don't break my heart. Dat is vooral niet handig, nee. Goed, ik heb een verzoekje. En het verzoekje dat is voor mijn oom. En mijn oom ligt, ik weet niet waar, dat heeft hij niet verteld. Ergens met een boot in Den Landen. Het zal wel ergens in Friesland zijn. En middengolf zegt hij, dat werkt niet. Want ik zit vlakbij een, of ik lig vlakbij een stuk weiland met schapen. Waar heel schrikdraad omheen zit. Dus de AM, die werkt niet. In ieder geval, dat maakt niet uit. Want hij heeft natuurlijk een app op zijn telefoon. En daar heeft hij Radio Cybris op. Hij wil graag een nummer horen van Status Quo Caroline. Ik had het nummer nog nooit gehoord.

en helemaal niet verkeerd. Caroline van Status Quo. We can rock and roll. Aangevraagd door Tjeerd Meijer, die ergens met de boot hier in Friesland ligt. Nog een verzoekje. En dat verzoekje is aangevraagd door Theo en Janneke uit Leeuwarden. En die waren van plan weer op een fiets naar Oranjewoud te komen. Dan moeten ze nog een stukje verder, want Nieuwe Harne is 10 kilometer verder.

0: Ja, Boudewijn de Groot. Jimmy. Voor Theo en Janneke uit Leeuwarden. Aangevraagd door Theo en Janneke uit Leeuwarden.
1: Beste luisteraars, de volgende halte is de perronplaat.

mocht je net zijn ingeschakeld. Radio Sibrius in uw radio of op de telefoon. Met de Saturday Night Train en Sjoerd Achterknappen live vanuit Nieuwe Horne. Ik zie dat het al 23 minuten over 9 is. De tijd die vliegt voorbij. Ik heb ondertussen, want de bediening die is even weg. Ja, die is ook aan het werken. Die moet ook centjes verdienen natuurlijk. En die, die zorgt vaak voor een natje en een droogje. Nou, dat heb ik nu zelf maar even gedaan. Een Texelse skumkappen. En een groot stuk droog, vriezen droge worst. Goed vrienden, We're in Temptation. Mother Earth.

0: je moet ervan houden. Ik vind het fantastisch. Within Temptation. Mother Earth. En als je het op televisie ziet, dan is het helemaal geweldig. Goed, laatste verzoekje. En het is een verzoekje van de oude stoommachine, zal ik maar zeggen.
1: Ik heb geen cent te maken.
0: De Dijk.

De dijk, nergens goed voor. Zoals ook jaren 80. Heerlijke band. Goed, we zijn toe aan de wisselplaat van Geert de Meer. Geert de Meer die stuurt elke week een wisselplaat in. Dat is een cover en een origineel. Het eerste nummer dat is het origineel. En dat is van Billie Holiday, Summertime.

0: Summertime. Ergens halverwege de jaren 50, ik weet het niet exact meer. Goed, het volgende nummer dat is van Brainbox en dat is dan de cover, zal ik maar zeggen. Goed.
1: De wisselplaats. Spoor 1. Wissel naar spoor 2.

reageert. De Meer, bedankt voor je instelling. De Wisselplaat. Elke week aangeleverd door Geert De Meer.

Ja, het is haast 9:45. David Hearn, die staat al naast mij met zijn platenkoffer. En ik heb even gespiekt en hij heeft er geweldige muziek in zitten. Helemaal niks mis mee. Dus straks na 10 uur David Hearn met de Dave Show. En die is het tot middernacht. Maar eerst... The Saturday Night Rain.

0: De Rolling Stones. Gimme Shelter. Ja, hier gaat mijn bloed dan wel weer van ballen. En er zijn er meer. Fantastisch nummer. Goed, ik ga nog een nummer draaien van album van Dolly Parton, wat opgenomen is in 2023 op haar 77ste. En het is haar 49ste album, of studioalbum. Dat is dan ook wel weer heel bijzonder. En dan vooral de leeftijd, als je 77 bent en je doet dit nog even met 9 eigen nummers en 21 covers, zeg maar.
1: Would anybody want to be in rock and roll?
2: Oh, honey, she says it's her dream. It's her passion.
1: That's passion? Give me a break.
3: Well, I'm gonna be in rock and roll whether you two like it or not.

Het is... ik vind het ongelooflijk. Dat hele album is trouwens fantastisch. Ik heb het van een radiocollega toegestuurd gekregen. Het is echt fantastisch en het is zeker de moeite waard om dat album een keer te beluisteren. Laatste plaat. We lopen naar 10 uur toe. Jai Coltrane.

Ja, daar was hij dan. Zeg, helaas. Het zit erop. Het zit erop voor de Saturday Night. Wij zijn op onze bestemming bereikt. Ik wil iedereen bedanken voor het luisteren. Ik wil iedereen bedanken voor de verzoeken en de moeite die ervoor gedaan is. Voor de appjes, de mailtjes. Het was druk. Het was heel erg druk vanavond. Maar we hebben het met plezier gedaan. Na mij komt David Heurn met de Dave Show. En die is er tot middernacht en morgen. Weer heel veel nieuwe programma's op Radio Seabreeze.

Volgende week zijn we er weer. Zelfde tijd, zelfde plaats. Mensen, nog een hele fijne voortzetting van dit weekend. Dag, dag. Hoi.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Duitse politie heeft nieuwe foto's verspreid van een 48-jarige man die wordt verdacht van een serie sabotageacties aan het elektriciteitsnet. Er zijn bij meerdere invallen en zoekacties explosieven gevonden. In Saksen werden gisteren 12 zelfgemaakte explosieven aangetroffen bij elektriciteitsstations. De verdachte zou in brieven de verantwoordelijkheid voor verschillende aanvallen hebben opgeëist. Volgens de autoriteiten is hij een klimaatactivist die tegen het opwekken van fossiele stroom is. De nieuwe vredesmissie van de Amerikaanse president Trump, die zijn twee gezanten naar Moskou heeft gestuurd, lijkt weinig kansrijk. Rusland houdt vast aan harde eisen. Oekraïne moet ook gebieden in Donetsk afstaan en mag geen lid worden van de NAVO. Maar Kiev wijst die eisen af. De twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner praten nu in Moskou met president Poetin en reizen waarschijnlijk morgen door naar Kiev. Wel is het tijdelijk een driedaags staakt het vuren rond Kiev van kracht tijdens hun bezoek. 128 landen hebben in Genève afspraken gemaakt over wapens die met kunstmatige intelligentie zelfstandig doelen kunnen aanvallen. Zo moet worden voorkomen dat zogenoemde killerrobots in de toekomst zonder menselijke controle over leven en dood beslissen. Er is nu vastgelegd welke wapensystemen wel en niet toelaatbaar zijn en wie verantwoordelijk is voor het gebruik ervan. Maar de afspraken zijn nog niet juridisch bindend. De landen, waaronder Nederland, praten in november verder over een bindend verdrag. En de Verenigde Staten zeggen 3 Iraanse olietankers te hebben uitgeschakeld na een aanval van Iran op 2 Amerikaanse marineschepen. Volgens de VS werden de schepen met ballistische raketten beschoten, maar raakte geen enkele Amerikaanse militair gewond. De VS viel toen 3 tankers aan in de Persische Golf en de Golf van Oman. Iran bevestigt 1 van die aanvallen, maar zegt dat er geen slachtoffers vielen. De VS beweert dat Iran met de olietankers de revolutionaire garde financiert. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en klaart het op. Het kwik wijst in de nacht vlak aan zee 15 graden aan en verder landinwaarts zo'n 6. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we droog en overwegend zonnig weer bij 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
3: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
4: Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
5: Seabreeze. Just look at our webshop for t-shirts, mugs, car stickers and much more. Just go to our website and click on webshop.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. AM.
6: And now it's time for...

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De Russische president Poetin heeft in Moskou gesproken met Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Poetin noemde de situatie moeilijk, maar dit soort gesprekken altijd nuttig. De Amerikanen namen nieuwe vredesvoorstellen mee, maar details daarover zijn niet bekendgemaakt. Witkoff en Kushner reizen nu waarschijnlijk door naar Kiev, waar ze nog niet eerder waren. Zowel in Rusland als in Oekraïne zijn de verwachtingen van een doorbraak erg laag. Iran heeft olietankers aangevallen die volgens de revolutionaire garde banden hebben met de Verenigde Staten. Het is een vergeldingsactie voor eerdere Amerikaanse aanvallen op Iraanse olietankers. Iran waarschuwt dat meer schepen worden aangevallen als ze door de verboden routes bij de straat van Hormuz varen. Teheran dreigt bovendien met hardere aanvallen op Amerikaanse oorlogsschepen als de Amerikaanse aanvallen doorgaan. De spanningen tussen beide landen lopen zo weer op. De Duitse politie heeft nieuwe foto's verspreid van een 48-jarige man die wordt verdacht van een serie sabotageacties aan het elektriciteitsnet. Er zijn bij meerdere invallen en zoekacties explosieven gevonden. In Saksen werden gisteren 12 zelfgemaakte explosieven aangetroffen bij elektriciteitsstations. De verdachte zou in brieven de verantwoordelijkheid voor verschillende aanvallen hebben opgeëist. Volgens de autoriteiten is hij een klimaatactivist die tegen het opwekken van fossiele stroom is. En een beroemd zelfportret van Vincent van Gogh is binnenkort voor het eerst sinds 1990 weer voor publiek te zien. Het doek hangt vanaf 9 oktober in de Vuitton Foundation in Parijs. Het werk is eigendom van de Griekse familie Niarchos en is sinds 1937 niet meer in Frankrijk tentoongesteld. Van Gogh schilderde het portret kort na zijn ruzie met Paul Gauguin, waarbij hij zijn oor afsneed. Het schilderij wordt in Parijs samen met een zelfportret van Gauguin getoond bij wijze van dialoog tussen de beide kunstenaars. Het weer, opklaringen en droog bij een nachttemperatuur van 15 graden vlak aan zee en verder landinwaarts zo'n 6 graden. Er staat nauwelijks wind. Overdag krijgen we droog en overwegend zonnig weer bij 21 tot 24 graden.
2: Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze. Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
3: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
4: Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
5: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sea Breeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Sea Breeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het gesprek tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff is na 3 uur beëindigd. De twee Amerikanen waren in Moskou om te praten over een mogelijke beëindiging van de oorlog in Oekraïne. Washington hoopt de vastgelopen onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne weer op gang te brengen. Morgen reizen Kushner en Witkoff door naar Kiev. Het wordt de eerste keer sinds het begin van de oorlog dat de twee gezanten de Oekraïnse hoofdstad bezoeken. Poolse archeologen hebben bij Wrocław een 5000 jaar oud graf ontdekt met onder meer een ketting van 42 dierentanden. In dat graf lag vrijwel het complete skelet van een man. De vondsten wijzen volgens de onderzoekers op de touwbekercultuur die zich duizenden jaren geleden over grote delen van Europa verspreidde. De tanden waren van verschillende grote zoogdieren, zoals herten, hondenachtigen en mogelijk ook beren. Iran heeft olietankers aangevallen die volgens de revolutionaire garde banden hebben met de Verenigde Staten. Het is een vergeldingsactie voor eerdere Amerikaanse aanvallen op Iraanse olietankers. Iran waarschuwt dat meer schepen worden aangevallen als ze door de verboden routes bij de straat van Hormuz varen. Teheran dreigt bovendien met hardere aanvallen op Amerikaanse oorlogsschepen als de Amerikaanse aanvallen doorgaan. De spanningen tussen beide landen lopen zo weer op. En een beroemd zelfportret van Vincent van Gogh is binnenkort voor het eerst sinds 1990 weer voor publiek te zien. Het doek hangt vanaf 9 oktober in de Vuitton Foundation in Parijs. Het werk is eigendom.

0: van de Griekse familie Niarchos en is sinds 1937 niet meer in Frankrijk tentoongesteld. Van Gogh schilderde het portret kort na zijn ruzie met Paul Gauguin, waarbij hij zijn oor afsneed. Het schilderij wordt in Parijs samen met een zelfportret van Gauguin getoond, bij wijze van dialoog tussen de beide kunstenaars. Het weer, opklaringen en droog bij zo'n 15 graden vlak aan zee en verder landinwaarts zo'n 6 graden. Er staat nauwelijks wind. Overdag krijgen we droog en overwegend zonnig weer bij 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
2: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
3: Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
4: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Het gesprek tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff is na 3 uur beëindigd. De twee Amerikanen waren in Moskou om te praten over een mogelijke beëindiging van de oorlog in Oekraïne. Washington hoopt de vastgelopen onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne weer op gang te brengen. Morgen reizen Kushner en Witkoff door naar Kiev. Het wordt de eerste keer sinds het begin van de oorlog dat de twee gezanten de Oekraïnse hoofdstad bezoeken. Poolse archeologen hebben bij Wrocław een 5000 jaar oud graf ontdekt met onder meer een ketting van 42 dierentanden. In dat graf lag vrijwel het complete skelet van een man samen met barnsteenkralen, vuurstenen werktuigen en een stenen strijdbijl. De vondsten wijzen volgens de onderzoekers op de touwbekercultuur die zich duizenden jaren geleden over grote delen van Europa verspreidde. De tanden waren van verschillende grote zoogdieren zoals herten, hondenachtigen en mogelijk ook beren. Iran heeft olietankers aangevallen die volgens de revolutionaire garde banden hebben met de Verenigde Staten. Het is een vergeldingsactie voor eerdere Amerikaanse aanvallen op Iraanse olietankers. Iran waarschuwt dat meer schepen worden aangevallen als ze door de verboden routes bij de Straat van Hormuz varen. Teheran dreigt bovendien met hardere aanvallen op Amerikaanse oorlogsschepen als de Amerikaanse aanvallen doorgaan. De spanningen tussen beide landen lopen zo weer op. En een beroemd zelfportret van Vincent van Gogh is binnenkort voor het eerst sinds 1990 weer voor publiek te zien. Het doek hangt vanaf 9 oktober in de Vuitton Foundation in Parijs. Het werk is eigendom van de Griekse familie Niarchos en is sinds 1937 niet meer in Frankrijk tentoongesteld. Van Gogh schilderde het portret kort na zijn ruzie met Paul Gauguin, waarbij hij zijn oor afsneed. Het schilderij wordt in Parijs samen met een zelfportret van Gauguin getoond bij wijze van dialoog tussen de beide kunstenaars. Het weer, opklaringen en droog bij zo'n 15 graden vlak aan zee en verder landinwaarts zo'n 6 graden. Er staat nauwelijks wind. Overdag krijgen we droog en overwegend zonnig weer bij 21 tot 24 graden.
2: Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
5: Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
6: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via

0: understood.
1: Het snelst groeiende AM-station van Nederland.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het gesprek tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff is na 3 uur beëindigd. De twee Amerikanen waren in Moskou om te praten over een mogelijke beëindiging van de oorlog in Oekraïne. Washington hoopt de vastgelopen onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne weer op gang te brengen. Morgen reizen Kushner en Witkoff door naar Kiev. Het wordt de eerste keer sinds het begin van de oorlog dat de twee gezanten de Oekraïnse hoofdstad bezoeken. Poolse archeologen hebben bij Wrocław een 5000 jaar oud graf ontdekt met onder meer een ketting van 42 dierentanden. In dat graf lag vrijwel het complete skelet van een man samen met barnsteenkralen, vuurstenen werktuigen en een stenen strijdbijl. De vondsten wijzen volgens de onderzoekers op de touwbekercultuur die zich duizenden jaren geleden over grote delen van Europa verspreidde. De tanden waren van verschillende grote zoogdieren, zoals herten, hondenachtigen en mogelijk ook beren. Iran heeft olietankers aangevallen die volgens de revolutionaire garde banden hebben met de Verenigde Staten. Het is een vergeldingsactie voor eerdere Amerikaanse aanvallen op Iraanse olietankers. Iran waarschuwt dat meer schepen worden aangevallen als ze door de verboden routes bij de Straat van Hormuz varen. Teheran dreigt bovendien met hardere aanvallen op Amerikaanse oorlogsschepen als de Amerikaanse aanvallen doorgaan. De spanningen tussen beide landen